0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooyer, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Martijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je daar niks beters voor?
0: Hè? Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten.

haar Charlotte. En hem noem ik Bas. Die dotte van Motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen.

lieve Charlotte en modderige Bas. Met een dotter van modder wonen in mijn jas.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
2: Ik denk dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
1: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht, ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
3: Er staan vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaten in de samenleving. En die voelen wat het betekent hier om christen te zijn. En om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier. Omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
1: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO

Maybe Tomorrow, een plaat van UB40 uit 1987. Goedemorgen. Ja, het is alweer vrijdagmorgen, de laatste dag alweer van de werkweek. Het is vandaag de 10e van de juli maand en dit is weer de ochtendspits. Ja, lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Lou FM. En wat gaan we zowel dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. En de verjaardagskalender, die staat alweer klaar. Dus dat betreft, dan staat alles weer klaar. De muziek in de playlist. Ook leuke platen volgens mij. Ja, leuke platen. Dus ook instrumentale platen staan er weer klaar. Dus nou, we zijn helemaal klaar. We gaan beginnen.

Nick en Simon met Julia. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 10e van de 7e maand van de juli maand. En het is vandaag de dag van de friet en de patat. Ja, dat is de Nationale Patatdag.

0: Goud van Oud. Goud van Oud.
1: Goud van Oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

Fading Like a Flower, plaat van de Roxette. En daarvoor Olivia Newton-John met ILO. Xanadu. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er al bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, inmiddels de verjaardagskalender erbij gepakt. En er staan er vandaag heel wat op. We beginnen bij Miljuska Witsenhausen. Is een Nederlandse presentatrice, maar ook een VJ en soapactrice. Is vandaag 41 jaar geworden. Diederik Samson, bekend van de politiek, is vandaag 55 jaar geworden. En Karen van Holst-Pelikaan is een actrice, is vandaag 71 jaar geworden. En Rick Velderhof, een radio- en televisiepresentator, is vandaag 78 jaar geworden. Ger Groeneveld, Nederlandse kunstschilder, is vandaag 78 jaar geworden. Margreet Heemskerk, actrice, is vandaag 80 jaar geworden. En Margreet Blanken is een toneel- en televisieactrice, is vandaag alweer 85 jaar geworden. Ja, dat waren de jarigen die staan op de kalender voor vandaag. We gaan verder met de plaat van Buckfist, The Land of Make Believe.

0: today, but had to go to visit you. You never know.
1: Dries Smit.
2: Met het beste van toen en nu.
1: Elke werkdag.
2: Voor u.
1: Voor u.

0: The Band on the Run, de plaat van Paul McCartney in The Wings. Het is uw tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat te doen. Vanochtend begint de dag in het noorden plaatselijk grijs met laaghangende bewolking en lokaal ook nevel en mist. De grijzigheid verdwijnt en de zon zal volop schijnen. Er waait een zwakke tot matige noordoostenwind. En rond het middaguur is het 20 graden in het noorden en 25 graden in het zuiden. In de middag is het zonnig en zomers. Het waait een meest matige noordoostenwind. En de temperatuur stijgt naar 21 graden op de Waddeneilanden. En naar 22 tot 25 graden elders in het noorden. En de rest van het land is het 27 tot 29 graden. En hier en daar wijst de thermometer zelfs 30 graden aan. Nou, vanavond stroomt in het noorden weer laaghangende bewolking vanuit de Noordzee binnen. En elders blijft het helder. De temperatuur daalt langzaam. En halverwege de avond is het van noord naar zuid 19 tot 26 graden. Het is ook een aangename zomeravond en prima weer om het weekend met een barbecue in te luiden. Niet verkeerd. In de nacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar 14 tot 17 graden. Nou, we gaan straks het weer bekijken voor de aankomende dagen. Maar eerst Papa Chico.

Tony Exposito met papa Chico. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken de dagen zaterdag, zondag en maandag erbij. Nou, morgen 28 graden met een zonnetje erbij. Ook af en toe bewolking, dat wel. Een windkracht 2 uit het noordoosten. Dus een vergelijkbare dag als vandaag, maar iets meer bewolking staat hier. Zondag een zonnige dag, 29 graden met een windkracht 3 uit het noord-noordoosten. En maandag ook een zonnige dag, 28 graden met een windkracht 3 uit het noord-noordoosten. Dan kijken we naar de weercijfers. Vandaag een 9, morgen een 8. En zondag een weer 7-9 en maandag ook een weer 7-9. Dus hoge weercijfers. Ja, zomerse temperaturen. En wat ik net al voorleesde, ook prima weer om een barbecue aan te steken. Nou, het is vandaag wel patatdag, maar een hamburger is ook toch ook wel goed? Ja, dat is ook wel goed. Nou, we gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar hier is een plaat van Level 42.

Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

The Bad Boys Blue met You're a Woman. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag? 1974, Arabische landen heffen een olieboycott tegen Nederland op. Dat gebeurde in 1974. 2008, de film Hoe overleef ik mezelf? En krijg een gouden film voor het behalen van de eerste 100.000 bezoekers. De Beatle-album A Hard Day Night en de gelijknamige single komen uit in het Verenigd Koninkrijk. Gebeurde in 1964 op deze datum. En na veel weerstand tegen de nieuwe smaak van cola, herintroduceert Coca-Cola de oude formule onder de naam Coca-Cola Classics. Ja, gebeurde in 1985 op deze datum.

0: De hits uit de 50's.
1: De hits uit de 50's, 60's, 70's en 80's. En
2: de gezelligste muziek.
1: Natuurlijk.
0: Natuurlijk. Natuurlijk. Elke werkdag bij Dries Smit.

Overkill in plaats van Man at the Bar. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 10 uur met elkaar op pad. Van 10 tot 11 uur Magazine 50 Plus. Van 11 tot 12 uur Glorieklanken. Van 12 tot 2 uur middagmatinee. Nou, presentatrice of presentator is onbekend, want er staat er niet bij. Van 2 tot 4 uur Studio Elburg. Hier staat Aad Withaar, maar dat is volgens mij ook niet goed, want Bart van Dijk neemt me vandaag over. Dus Bart van Dijk straks op de radio tussen 2 en 4 uur. Dan Slagerparade non-stop Duitse hits van 4 tot 5 uur. En dan tijdloos van 5 tot en met 9, nee, tot 8 uur. En dan vanaf 8 uur tot en met late uurtjes normaal gesproken de hitsmid. Maar ik heb vanavond wat anders te doen. Ja, ik ben bij de wielerronde. Of de wielerspectakel in Elburg. Dus kan ik niet aanwezig zijn in de studio, helaas. Dus vanavond geen hitsmid met Dries. En als het goed is, neemt Edgar Kolkman het over. Dus hitsmid met Edgar Kolkman vanavond op de Loop. We gaan weer richting 8 uur. Dat betekent alweer het einde van het eerste uur. Straks na 8 uur ben ik weer bij je terug met de tweede uur van de ochtendspits. We hebben een instrumentale plaat nog niet gedraaid. Doen we dit keer met Bingo, met Arabiet.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
2: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
1: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode, 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
3: Ja, veelal verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
4: Echt jammer, man.
5: En nu?
6: Nu gaan we redden.
5: Nee, joh. Echt?
6: We zijn er gewoon voor de gezelligheid.
1: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
8: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

John Travolta met Olivia Newton-John met You're the One That I Want. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op NoeFM op de vroege vrijdagmorgen. Vandaag weer de 10e van de juli maand. En wat gaan we dit uur doen? We gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords pakken we er ook bij. Nou, straks ook weer het Nederlandstalige blokje. We gaan weer lekker terug in de tijd. Naar het jaar 1973-72. Dus gouden oude platen weer in het Nederlandstalige blokje. Dus ja, we zijn helemaal klaar voor. We gaan beginnen.

Marianne Rosenberg met Ik bin wie du. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 10e van de juli maand. En vandaag de dag van friet en patat. Dus de nationale patatdag.

Borderline, in plaats van Madonna. Ben jij fan van het Nederlandstalige lied en je wilt naar het Mega Piratenfestijn in Oldebroek? Nou, wie het Mega Piratenfestijn in Oldebroek wil bezoeken, moet er snel bij zijn. De online kaartenverkoop is volledig uitverkocht, maar de laatste 150 toegangkaarten zijn nog exclusief verkrijgbaar bij Plus Vlaar in Oldebroek. De Mega Piratenfestijn vindt plaats op vrijdag 4 september aan de Stationsweg is dat in Oldebroek. En de bezoekers kunnen rekenen op een avond vol Nederlandstalige muziek, bekende artiesten en een feestelijke sfeer in een grote feesttent. De resterende kaarten kosten €39,50 per stuk en de organisatie laat weten dat deze uitsluitend bij de supermarkt verkrijgbaar zijn. En geld, en het geld, op is op. Dus op is op. Dus wees er op tijd bij als je daar nog naar toe wilt. Nou, wil je meer weten over het Piratenfestijn? Kijk dan op de social media van het Mega Piratenfestijn.

0: Dan komt See About Me in plaats van de Supremes. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, vanochtend begint de dag in het noorden plaatselijk grijs met laaghangende bewolking en lokaal ook nevel en mist. De grijzigheid verdwijnt en de zon zal volop schijnen. Er waait een zwakke tot matige noordoostenwind en rond het middaguur is het 20 graden in het noorden en 25 graden in het zuiden. In de middag is het zonnig en zomers. Er waait een meest matige noordoostenwind en de temperatuur stijgt naar 21 graden op de Waddeneilanden en naar 22 tot 25 graden elders in het noorden. En de rest van het land is het 27 tot 29 graden en hier en daar wijst de thermometer zelfs 30 graden aan. Nou, vanavond stroomt in het noorden weer laaghangende bewolking vanuit de Noordzee binnen en elders blijft het helder. De temperatuur daalt langzaam en halverwege de avond is het van noorden tot zuiden 19 tot 26 graden. Het is dan ook een aangename zomeravond en prima weer om het weekend met een barbecue in te leiden. En in de nacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar 14 tot 17 graden. Dus de barbecue kun je alvast klaarzetten. Ja, straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst een plaat van Barry White.
2: We got it together, didn't we?

Barry White. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken de dagen zaterdag, zondag en maandag erbij. Nou, morgen 28 graden met een zonnetje erbij. Af en toe bewolking. Een windkracht 2 uit het noordoosten. En zondag een zonnige dag. 29 graden met een windkracht 3 uit het noord-noordoosten. En maandag 28 graden met een windkracht 3 uit het noord-noordoosten. Nou, qua weercijfers. Vandaag een weercijfer 9. Morgen een weercijfer 8. En zondag weer cijfer 9. En maandag weer cijfer 9. Dus hoge weercijfers. Ook hoge temperaturen. Ja, echt zomers. Echt een beetje wat ik net al opnoemde. Een beetje barbecue weer. Ja, en het is nog maar patatdag. Dus een barbecueetje met een hamburger erbij. Of een lekker worstje. Niet verkeerd, niet verkeerd. We gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB.

Caramba, Corazzo, I'm Whiskey. Ja, in plaats van Heino. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en de mini-temperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1925, was 5,1 graad. En de hoogste temperatuur is gemeten in het jaar 2010, was 23,7 graden. De langste neerslagduur was in 2002, maar ook in 2008 was 8,1 uur. En de hoogste uitmaatsom van de neerslag was in het jaar 2010, was 29,6 mm. Tot zover de dagrecords. Ja, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. En wat gaan we dit keer draaien? Ronnie Tober, maar ook Inca Marina. En beginnen met de heikrekels. MUZIEK

Met een roos in je blonde haren, de plaat van Ronnie Tober. En daarvoor In Camarina met Bella Italia. En ook de Heikrekels met Lieve Meid. Inmiddels alweer bijna 9 uur, weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze vrijdagmorgen en ook voor deze week. Maandagmorgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur. Ja, straks met mijn koren pad. Dan Magazine 50+, Glorieklanken ook op de radio. En middagmatinee Studio Elburg, dit keer met Bart van Dijk. Ook Slagenparade non-stop Duits en Tijdloos met Willem Vlieger. En vanavond de hits met, als het goed is, met Edgar Kolkman. Vanavond heb ik zelf wat anders te doen. Dus vanavond geen hits met mij dus, maar wel met Edgar Kolkman. Als dat alles goed gaat. Ja, wat kunnen we nog doen? We kunnen nog een plaat draaien van Roek Williams met Elsje. Gaan we doen. Hier is Elsje. Hey, tot maandagmorgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
2: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
1: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
3: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
1: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
6: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
7: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.
3: 105.5. Dit is Loe FM.
4: Deze week op uw lokale radio, de Loe FM Botterschijf.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n 125 euro voor een jaar kost en ongeveer 10 euro voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: luistert naar Magazine 50+. Een luchtig nieuwsprogramma met gezellige muziek op Loe FM.
1: Goedemorgen, welkom bij het programma Magazine 50+. Mijn naam is Dini van Wezen. Dries, bedankt voor de ochtendspits. Ik ga u wat vertellen over smederij De Hoefhamer, een column, het de Schelling van Sil, sterke handen, de Doornspiekse dagen en de wandelgroep. Maar we gaan eerst luisteren naar S10 met De Diepte.

Het Elburg erfgoed leeft dankzij vrijwilligers. In een tijd waarin oude ambachten steeds meer uit het straatbeeld verdwijnen, vormt de historische smederij aan de Smedestraat in Elburg een levend monument van vakmanschap en geschiedenis. Achter de vonken, het geluid van de hamer op het aanbeeld en de geur van smeedvuur schuilt een groep bevlogen vrijwilligers die zich met hart en ziel inzet om dit bijzondere erfgoed te behouden. Tom Bergstra, secretaris van de Stichting tot Instandhouding van de Elburger Smederij, ziet het als een belangrijke missie. Zelf geven geen demonstraties meer, maar we hebben een aantal goed opgeleide vrijwilligers die dat prachtig doen. Het gaat erom dat mensen kunnen zien hoe dit ambacht vroeger werkte en waarom het zo belangrijk is dat we dit bewaren. De smederij is al sinds ongeveer 1600 gevestigd aan de Smedestraat en ademt geschiedenis. Tot het einde van de 20e eeuw werd hier gewerkt door de gebroeders De Gunst. Daarna dreigde het vuur definitief te doven. Er waren geen opvolgers en het werk van de smid veranderde drastisch. De visserij, jarenlang een belangrijke opdrachtgever, verdween grotendeels uit de stad. Daarnaast zorgde de komst van aardgas en centrale verwarming ervoor dat de traditionele kolenkachel uit het huis verdween. En daarmee ook veel onderhoudswerk voor de smid. Als je als bedrijf niet meeging met de ontwikkelingen, dan hield het op. Sommige smederijen maakten de overstap naar moderne installatietechniek. Maar deze historische werkplaats dreigde verloren te gaan. Dat gebeurde uiteindelijk niet. Sinds 2003 huurt de stichting het pand dat eigendom is van de monumentenorganisatie Hendrik de Keizer Monumenten.

0: zon.
1: Toch is het behoud van de smederij alles behalve vanzelfsprekend. De stichting betaalt huur, onderhoudt het pand en moet ernaast investeren in materialen en activiteiten. Entree wordt bewust niet gevraagd. We hebben advies gekregen vanuit de museumwereld. Als men eerst moet betalen, blijven ze vaak buiten kijken. Laat ze gratis binnen, dan stappen ze makkelijker naar binnen. Beleven ze het ambacht en kopen ze misschien iets in de winkel of geven een vrijwillige bijdrage. De inkomsten komen uit donateurs, workshops, cursussen en de verkoop van smeedwerk, waaronder de bekende vreugdewipper. Daarmee probeert de stichting het hoofd boven water te houden. De smederij is inmiddels veel meer dan alleen een museum. Het is een plek waar kennis wordt doorgegeven aan nieuwe generaties. Er worden cursussen gegeven aan toekomstige vrijwilligers, workshops georganiseerd voor groepen en schoolklassen krijgen er een unieke kennismaking met oude ambachten.

Samen met de Bottenwerf en de Visserslag is een educatief programma opgezet waarbij kinderen roleren tussen verschillende historische beroepen. In de smederij maken ze bijvoorbeeld een kram, bij de Bottenwerf leren ze breeuwen, het waterdicht maken van scheepsnaden. En bij de Visserslag mogen ze vis kopen met wat ze verdiend hebben. Zo komt de geschiedenis echt tot leven. Juist dat levende karakter biedt de smederij zo bijzonder. Bezoekers zien niet alleen oude gereedschappen achter glas, maar ervaren daadwerkelijk hoe het ambacht werkte. Tijdens de reguliere openingstijden op woensdag, vrijdag en zaterdag van 1 tot 4 uur worden demonstraties gegeven en vertellen vrijwilligers over het vak. Morgen wordt fantastisch van Agda en de Munnik.

Het verdwijnen van traditionele beroepen is een groot gemis. Jammer dat beroepen zoals smid en touwslager in Elburg niet meer echt worden voortgezet. Daarom is het zo belangrijk dat mensen hier nog kunnen zien hoe het vroeger ging. Met ongeveer 20 vrijwilligers houdt de stichting het erfgoed levend. Al zijn extra helpende handen nog altijd welkom. Vrijwilligers moeten niet alleen bezoekers ontvangen, maar ook veilig kunnen werken met vuur en het gereedschap en demonstraties kunnen geven. Wie dat nog niet beheerst, kan een cursus volgen. De Elburgersmederij laat zien dat cultureel erfgoed pas goed betekenis krijgt wanneer het leeft, klinkt en wordt doorgegeven. Het behoud van zulke plekken is daarom van groot belang. Niet alleen voor de geschiedenis van Elburg, maar ook voor toekomstige generaties die anders nooit meer zouden ervaren hoe een eeuwenoud ambacht eruit zag, rook en voelde. Zolang het vuur in de smederij blijft branden, blijft ook een belangrijk stukje geschiedenis van Elburg behouden. Waar komt de naam Hoefamen vandaan? Uit een oud archief van Elburg blijkt dat de voorouders van de familie Hoefamer omstreeks 1650 het beroep van de smid uitoefenden aan de Smedestraat. Gerrit IJzerbrandsen en zijn vrouw en broer woonden en werkten er. In 1653 en omstreeks 1700 was dat IJzerbrand Jacobs. Waarschijnlijk een zoon van Gerrit, Margrietha, de dochter van Gerrit, gebruikte 30 jaar later de naam Hoefamer als familienaam. En dat duidt er waarschijnlijk op dat haar voorouders, maar in ieder geval haar vader IJzerbrand, hoefsmeden waren. De museumsmederij is dus vernoemd naar de familie Hoefamer. En dan horen we snelle Susan en Freek met De Overkant.

0: Nederland.
1: De column stof. Naar de sportschool gaan terwijl je huis wordt schoongemaakt klinkt hip en efficiënt. Maar ik kan het niet goed volgen. Met het poetsbeurt verlies je al gauw 300 calorieën, dus waarom niet al het nuttige verenigen? Natuurlijk is het in een schoongemaakt huis heerlijk thuiskomen, maar vergelijk het eens met het vergezicht van een bergtop. Daar geniet je meer van als je er zelf naartoe gewandeld bent dan als je er met een helikopter wordt afgezet. Dus de voldoening op mijn blinkende drempel wordt behoorlijk versterkt door het besef dat ik daar kort geleden zelf heb liggen poetsen. En er is nog een reden waarom ik de stofdoek tegenwoordig steeds blijmoediger ter hand neem. Mijn relatie met stof is aan opwindende verandering onderhevig. Als kind begreep ik niet goed waarom mijn moeder zong terwijl ze de stofzuiger hanteerde. Wat was de zin van die vertoning? Morgen lag er toch weer stof. Gelukkig is die fatalistische levensvisie verdampt. Ik begon steeds meer plezier te krijgen in de aandacht voor het poetsen zelf. De manier waarop we dingen doen is mijn favoriete hobby geworden. En tegenwoordig ervaar ik stof als een dwarrelende dans van voortdurende verandering. Ontroerend herkenbaar. Want stof zijn we en tot stof zullen we wederkeren. De voorjaarsschoonmaak is niet alleen een effectieve gymnastiek oefening. Het is ook een tederspel voor de geest. Nick en Simon met Pak maar mijn hand.

Het de Schelling van Sil. Ga deze zomer op vakantie en ontdek Nederland via klassieke tv-series. Bezoek de opnamelocaties, proef lokale lekkernijen en beleef de sfeer van weleer. Sil de Strandjurte zorgde in 1976 voor lege straten in heel Nederland. De zevendelige serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Cor Bruin uit 1940... met illustraties van Anton Pieck. In de eerste aflevering vindt de Terschellingse boer Sil Droeviger, Jan de Cler, bij het strandjutten een Zweedse sloep met erin een jong meisje. Zijn vrouw Jaakje en hij voeden haar op als hun eigen dochter. Jaren later worden hun zoons Jelle en Wietske allebei verliefd op een aangenomen zus. De opnames van Sil de Strandjutte vonden niet plaats in de studio, maar op de Schellingen zelf. Het huis waar Sil en zijn gezin in de serie wonen staat in Oosterend. Voor wie wil slapen als Sil is het Rijksmonument te huur als vakantiewoning. Van buiten is het nog steeds de boerderij van Sil. Maar binnen is het pand helemaal gemoderniseerd. En dat is me goed ook. De serie speelt zich af in de 19e eeuw. Sil had geen elektriciteit en droeg vanwege de kou zelfs in zijn bedstee een muts. Aan de badweg Oosterend, die naar het bij toeristen populaire goudgele zandstrand van Oosterend loopt, staat een monument voor Sil de Strandjutter. Tegen de duinrand staan drie ronde stenen met afbeelding van de zee, een schipbreuk en Sil zelf op zijn paard. Het kunstwerk is gemaakt door de Terschelling kunstenaars Jetse de Beer en Frans Schot. Als basis gebruikten ze stenen die een visser in zijn net vond. Het staat er sinds 2010, 70 jaar na de uitgave van het boek van Cor Bruin. Miss Montreal met Door de Wind.

Vrijwel geen toerist verlaat de Schelling zonder een foto van de markante Brandaris. In de serie symboliseert de hoekige vuurtoren het deel van het eiland waar de rijke lui wonen. Het is de derde vuurtoren op het eiland. De eerste verdween in zee, de tweede stortte tijdens de bouw in elkaar. De Brandaris staat al sinds 1954 in Westerschelling en is daarmee de oudste vuurtoren van Nederland. Rondom de toren zijn veel winkels waar ook mini-versies van de 54 meter hoge Brandaris te koop zijn. Vooral met meewind is het heerlijk fietsen op de Schelling. Het eiland had zelfs ooit een zil. De strandjuttersroute. Inmiddels is het een algemene juttersroute. De 36 kilometer lange fietstocht die verkrijgbaar is bij de VVV gaat langs de bij toeristen populaire Noordzeekust waar Sil zijn aangespoelde schatten vond. Een mooie stopplek onderweg is de molen van Formeren, waar Sil in de serie zijn graan liet malen. Oorspronkelijk stond deze stellingmolen in Westerschelling. In 1876 is hij verplaatst naar Formeren. Tegenwoordig ruikt het naar koffie. Het is een museum en het koffiehuis met de toepasselijke naam Koffiemolen. Strandjutten is niet exclusief voor Sil. Het zit te schengelen. Lingers in het bloed. Dat is het beste te zien in het Wrakkenmuseum in Formeren. Dat ligt vol boeien, duikerspakken, schoenen, tuinbeelden, serviezen en andere bijzondere aangespoelde voorwerpen. Elk voorzien van grappig commentaar. Ook hier waren opnamen voor Sil de Strandjutter. Het museumcafé werd voor de serie omgebouwd tot ouderwetse bruine kroeg. Wie aan Terschellingen denkt, denkt aan cranberries. De van oorsprong Noord-Amerikaanse bes komt veelvuldig voor op het eiland. Volgens de overlevering spoelde in 1845 een vat bessen aan op Terschellingen. Een jutter als Simt nam het mee de duinen in, omdat hij dacht dat er wijn in zat. Toen hij de zure bessen proefde, liet hij het vat achter. De achtergebleven bessen schoot een wortel en de rest is geschiedenis. Over het hele eiland zijn de cranberries te proeven, in sap en thee, maar ook in taart of jam en zelfs in bier. Heerlijk op een terrasje in de zon. In de tijd genoten van de serie die in 76 werd uitgezonden. En dan horen we Stil bij mij van Bente Fokkens.

0: bij mij.
1: Het belang van sterke handen. Een pot opendraaien, een boodschappentas tillen of een sleutel omdraaien. Bij veel handelingen zijn handen nodig. Pas als de kracht afneemt, wordt duidelijk hoeveel dagelijkse handelingen gebaat zijn bij sterke handen. Dat heet handkracht en zegt bovendien meer dan alleen sterke vingers. Onderzoekers zien steeds vaker verband tussen een goede grijpkracht en gezond ouder worden. De handen bevatten een ingenieus systeem van kleine spieren, pezen, gewrichten en zenuwen. Handkracht bestaat grofweg uit 3 vormen. Knijpkracht speelt een rol bij het vasthouden van bijvoorbeeld sleutels of pennen. Perskracht ontstaat tussen de vingers en de handpalm, bijvoorbeeld bij het geven van een ferme hand. En bij handkracht draait het om het vasthouden en dragen, zoals boodschappentassen tillen. Die krachten werken voortdurend samen. Veel handkracht ontstaat vanuit de onderarmen. Wie sterke handen wil houden, traint niet alleen vingers, maar ook polsen, onderarmen en de schouders. Handkracht trainen hoeft niet ingewikkeld te zijn, alleen al het tillen van boodschappen kan helpen. Enkele oefeningen: leg de duimen in de oksels en de handen plat ernaast en draai rondjes met de armen eerst 20 keer naar voren en dan 20 keer naar achteren. Strek de armen naar voren met platte handen en strek de vingers omhoog en omlaag. Doe dit 20 keer. Zit rechtop in een stoel en houd in elke hand een flesje van 50 centiliter gevuld met water stevig vast. Laat de armen langs het lichaam hangen, recht de rug en houd dit 20 tot 30 seconden vol. Emma Heesters met Wie was je?

Doornspiekse dagen. Vandaag en morgen vinden de Doornspiekse dagen plaats. Deze zijn in de plaats gekomen voor de boerenmarkt die eerder in augustus werd gehouden. Houdt u van gezelligheid, dan is het goed om er een kijkje te gaan nemen. Vrijdagavond starten ze met een feestelijke avond met kinderdisco, huldiging van de jeugdkampioenen van DSV en diverse artiesten zoals Wimmy Bauma, Hart en Tien, Danny Heden en de Senaiversengers treden erop. Zaterdag start de markt om 9 uur en eindigt tegen 4 uur met om 4:30 nog een zanger in de tent als afsluiter. Naast kraampjes is er ook een kleedjesmarkt en er zijn diverse andere activiteiten. Dakar auto's en oldtimers zijn er te bewonderen. Je kunt rondjes rijden op een pony, er is een kartbaan, een springkussen, een stormbaan en een brandweerauto. Kortom, genoeg te doen. Het wordt een mooie dag, wel warm, maar geniet ervan. Jan Smits met Als de Nacht Verdwijnt.

Wandelgroep viert 1,5-jarig bestaan met extra wandeling. Vanuit het Huiken in Elburg staat op dinsdag 21 juli een bijzondere wandeling op het programma. De wandelgroep, die inmiddels al 1,5 jaar actief is, maakt die ochtend een iets langere route dan gebruikelijk. Normaal gesproken wordt er wekelijks gewandeld van 11 tot 12 uur, maar voor deze gelegenheid wordt er onderweg een korte pauze gehouden voor een hapje en een drankje. Daardoor zal de activiteit ongeveer 2 uur duren. De wandeling beslaat ongeveer 5 kilometer en voert de deelnemers door de omgeving van Elburg. De wandelgroep bestaat momenteel uit ongeveer 10 vaste deelnemers en biedt al 1,5 jaar een gezellige gelegenheid om samen in beweging te zijn en elkaar te ontmoeten. De jubileumwandeling staat in het teken van ontspanning, gezelligheid en genieten van de omgeving. Wie meer informatie wil ontvangen of wil deelnemen aan de speciale jubileumwandeling op 21 juli, kan contact opnemen met Stichting Wiel via telefoonnummer 0525-681212 of per e-mail via kimberley.hogenberg@wiel.nl. Aanmelden voor deze wandeling kan tot uiterlijk 20 juli om 9 tot 9 uur 's morgens. Deelname aan de jubileumwandeling verplicht niet tot het aansluiten bij de vaste wandelgroep. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om vrijblijvend kennis te maken en te varen of het wandelen en te ervaren of het wandelen in een groepsverband iets voor hen is. Heb je even voor mij van Frans Bauer.

en we hebben nog wat tijd over. En ik vond een stukje in de krant. Het duurt nog wel even, maar... Het gaat over winter in de vesting. Onzekerheid houdt aan voor de organisatie van winter in de vesting. Parkeerprobleem blijft vooralsnog onopgelost. Tienduizenden bezoekers komen jaarlijks naar winter in de vesting in Elburg. Maar voor hun auto's is nauwelijks plek. De gemeente ziet de problemen zelf, maar besluit niets te doen. Ik wil over een paar maanden niet uit hoeven te leggen waarom winter in de vesting niet doorgaat. Maar die kant gaan we wel op bij Sebart Pruis projectleider van het jaarlijkse evenement. Een brandbrief belandde vorig jaar namens hem al op de mat bij de gemeente Elburg. Want het jaarlijkse evenement in de vestingstad trekt tienduizenden bezoekers. Maar door verdwijnende parkeerruimte staat het op losse schroeven. Bezoekers van grotere evenementen in Elburg, zoals winter in de vesting, konden hun auto altijd in de buurt van de vesting parkeren. Bijvoorbeeld op het grasveld langs de Molenweg. Maar daar heeft Elburg in het najaar een vijfde voetbalveld voor de Elburger Sportclub aangelegd. Dit gaat ten koste van 500 parkeerplaatsen. Door geplande woningbouw dreigen nog zo'n 200 plekken te verdwijnen. Al met al blijven er ongeveer 1750 van de 2540 parkeerplaatsen over en dat baart de organisatie van winter in de vesting zorgen. In de brandbrief schreef Pruis dat het evenement misschien moet stoppen als er geen oplossing zou komen. Dat bleek later dit jaar niet nodig. De vesting werd ook in 2025 druk bezocht. Dat kon onder meer dankzij de tijdelijke oplossing van de gemeente, die regelde rijplaten en verlichting, zodat bezoekers konden parkeren in de weilanden achter parkeerterrein de Oude Vos. Volgens Pruis doet de gemeente dat dit jaar opnieuw, maar het is en blijft een noodoplossing. Het lost het niet structureel op. Bovendien is het volgens hem niet ideaal. Bij slecht weer staan de auto's vast in de modder omdat alleen de rijbanen verhard zijn. Maar het grootste probleem is voor hem de blijvende onzekerheid. We moeten maanden van tevoren een sluitend plan maken, legt Pruis uit. En dat lukt niet als we niet weten op hoeveel plekken we kunnen rekenen. Na de brandbrief trekt hij nu opnieuw aan de bel omdat de situatie onlangs in de perspectiefnota van Elburg verscheen. Daarin staan de plannen voor de komende jaren en hoe de gemeente die wil betalen. In dat document staat een nieuw parkeerterrein op een lijst met voorstellen die vooralsnog niet verder worden uitgewerkt. Dat vindt hij opvallend. Het college schrijft duidelijk wat er gebeurt als dat terrein er niet komt, zegt Pruis. Onveilige verkeerssituaties, parkeeroverlast, slechte bereikbaarheid voor bezoekers en hulpdiensten en noodgedwongen afgeslankte evenementen somt hij de ongewenste gevolgen op. Dat is geen tekst van mij, dat staat bijna letterlijk in uw stukken. Ik hoef u dus niet te overtuigen van een probleem, zegt hij aan de gemeenteraad. Toch stelt de raad de perspectiefnota vast zonder wijzigingen. Zo blijft een extra parkeerterrein op de lijst met afgewezen voorstellen. En dan wordt het tijd om afscheid te nemen. Pascal, dank je wel voor de techniek. Samenstelling en presentatie deed ik zelf. Het team wenst u een goed weekend toe. Het wordt weer warm, dus probeer iets extra's te drinken. Dag, tot de volgende keer. En tot slot, aan de kust van Bluff.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n 125 euro voor een jaar en ongeveer 10 euro voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: Welkom bij Glorieklanken, een programma met geestelijke muziek op de vrijdagmorgen bij Lou FM.
1: Goedemorgen, welkom bij het programma Glorieklanken met een gedicht en geestelijke liederen. Vorige week hebben wij afscheid moeten nemen van onze neef Wim van Wezen. Achter op de rouwkaart stond dit gedicht. Hemelse plicht. Open je hart, juist voor de ander. Je warmte delen is leven zonder vrees. Wie de pijn omarmt en verdriet kan delen, leeft het lichaam volgens de Heilige Geest. Het leven op aarde is vol en rijk van bestaan. Waar het lichaam opgeeft, mag de ziel verder gaan. Hier in het leven is het licht. Wees vooral dankbaar, omdat het lichaam zwicht. We luisteren naar Licht dat met uw palen poorten, gezongen door het Holland Koor.

Welk een vriend is onze Jezus, gezongen door het christelijk streekkoor Otterlo, is bestemd voor bewoners en medewerkers van het nieuwe Feitenhof.

Glorie voor de hemel, koning, gezongen door de christelijk gemeende koren Vox Humana. En de lofstem is bestemd voor de bewoners en medewerkers van de Voort.

Heilig, heilig, heilig, gezongen door het christelijk mannenkoor Emmanuel, is bestemd voor de bewoners en medewerkers van Mariposa.

Ga mij niet voorbij, o Heiland, gezongen door de christelijk gemengde zangvereniging Tot Nut en Genoegen, is bestemd voor de leden van de ouderencommissie Doornswijk-Hoge Enk.

Mijn Jezus, ik hou van u, gezongen door de christelijk gemengde zangvereniging Loof de Heer, is bestemd voor de bewoners van de appartementen van Schoonzicht.

Heer, als er maar één is die aan mij denkt, naar mij omziet, iets van mij begrijpt, maar ik zie hem niet. Hij is er wel, maar ik zie hem niet. Het is donker op klaarlichte dag en zichtbaar is er niets. Een hand die op mijn schouder rust, een liefde die mij wakker kust. Dan nog wil ik steeds slapen, of loop ik tastend in het rond, zoekend naar een wapen, waarmee ik mijn eigen angsten te lijf ga en even stilsta om gedachten te ontwarren die mij zo verstarren. Heer, hoort u naar mij en leer mij vertrouwen, steeds meer op u te bouwen. Wees steeds aan mijn zij, ga mij niet voorbij. Als dan de avond is gevallen en het werkelijk donker is, kan er niets meer tegenvallen. Is er geen gemis, want gij zijt daar. Na het afscheid nemen hoort u de kracht van uw liefde gezongen tijdens de Nederland Zingdag. Pascal deed weer de techniek en ik die niet van wezen van de samenstelling en presentatie. Het team wenst u een goed weekend toe. Doe rustig aan, veel drinken, vooral water, want het wordt weer een warm weekend. Dag, tot de volgende keer. En ik denk dat we straks 2 uur een non-stop hebben. En om 2 uur is Bart van Dijk er.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdsein van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. 10 kilometer en 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: 105.5. Dit is Loe FM.
6: Deze week op uw lokale radio, de Loe FM Botterschijf.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files in de regio. Het is op veel plekken aansluiten. Bijvoorbeeld op de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein. 5 kilometer, 20 minuten. Dan de A50 naar Apeldoorn tussen Arnhem en Hoenderloo. 8 kilometer en 10 minuten oponthoud. De A1 staat er ook bij, Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naarden en Blaricum. 6 kilometer langzaam rijden. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: 105.5. Dit is Lou FM.
3: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: lokale radio die leeft. Eentje die de beste muziek draait. En je op de hoogte houdt van het allerlaatste nieuws.
1: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden. Dan wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Nick Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig en vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen. In de regio zijn er ook meerdere files te melden. Onder andere de A1 richting Amersfoort vanuit Amsterdam. File tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes. Ongeveer 9 kilometer en 15 minuten. Verder de A50 naar Os tussen Grijsoord en Valburg, ongeveer 20 minuten oponthoud. En tot slot de A325 naar de Duitse grens vanuit Arnhem. Voor Nijmegen 4 kilometer en een kwartier bumper aan bumper. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: Ja, dat is duidelijk. Het hangt in de lucht. En wat hangt er dan in de lucht? Nou, dat is het vuurwerk waarover wordt gezongen door Senna en Sven Versteeg. Oftewel de bottenschijf voor deze week hier op Lou FM.
1: Op Lou FM is dit Studio Elburg. Met nieuws, politiek, sport en muziek. Blijf op de hoogte en weet wat er speelt in Elburg en omstreken.
0: Het is inmiddels 9 minuten na het tijdstip van 2 uur. Oh, de fans van collega Aad Witthaar. Nee, niet schrikken. Aad heeft zomerreces. Met andere woorden, normaal gesproken op de vrijdag doe je Studio Elburg met Aad Witthaar. Maar tot aan 4 uur zul je het moeten doen met mij. We hebben lekkere zomerse muziek op Zomerradio Lou FM. En we hebben ook nog een gesprek met Rini Wolf. En dat heeft te maken met de Dorenspieker Dagen.
2: Bart van Dijk.

op Lou FM Zomer Radio. Studio Elburg vandaag dus niet met Aad. En Aad heeft mij wel vriendelijk nog dringend verzocht. Bart, bij een eerdere gelegenheid heb je het wel gehad over Studio Elburg op vrijdagmiddag. Een soort vrijdagmiddagborrel. Maar Aad zegt, wil je dat niet weer zeggen? Want dan kunnen de luisteraars zomaar een heel verkeerd beeld van mij krijgen. Nou, bij deze dus geen Studio Elburg vrijdagmiddagborrel. Laten we het gewoon noemen Studio Elburg vrijdagmiddag muziek, hè? Ja. Prima, is dat ook weer geregeld. Ik zei het al, we gaan praten over de Doornspiekerdagen. Dat doen we straks iets na 3 uur na de Bottenschijf. Met Rini Wolf praten we dan. De Doornspiekerdagen gaat vandaag van start. Nou, ze hebben er in ieder geval goed weer bij. We gaan het ook nog over het voetbal hebben, het WK-voetbal. En we hebben natuurlijk hele lekkere muziek zoals dit. Hier zijn ze op Lou FM, The Monkees.

The Monkees and I'm a Believer. Ja, zoals beloofd, het voetbal, het WK voetbal. En ja, we zijn al een mooi eindje op weg naar de finale. En wat is er gisteren gebeurd? Nou, Marokko tegen Frankrijk. En de Fransen die hebben de Marokkanen naar huis gestuurd. Iets wat Nederland eerder al in het WK-toernooi niet deed. De Marokkanen naar huis sturen, nou wordt dat in Nederland sowieso al niet gedaan. Alleen ja, dan hebben we het over iets heel anders dan over voetbal. Dus laten we het staan. Maar niet druk over maken of althans de vingers niet aan branden. In ieder geval Frankrijk-Marokko eindigde gisteravond in 2-0. En dat betekent dat Frankrijk nu in de halve finale zit. Wie komt er dan tegen Frankrijk in de halve finale? Nou, dat wordt vanavond bekend. Om 9:00 de wedstrijd Spanje tegen België. En België, ja, die zijn zelf verbaasd dat ze zo ver gekomen zijn in het toernooi. Want na een WK vol pieken en...

Dalen staat België vanavond doodleuk in de kwartfinale tegen Spanje. Hoe is de sfeer bij onze opgeleefde zuidenburen? Nou, alles wat er nu nog bij komt, dat is pure winst. En België waakt voor, en nu komt het, Hollandse arrogantie richting de clash met Spanje. Vanavond dus om 9 uur. Kwartfinale Spanje tegen België. En dat betekent dat de winnaar daarvan volgende week dinsdag speelt tegen Frankrijk in de halve finale. Nou, dan zijn er nog een tweetal kwartfinales. Eerst morgenavond om 11 uur Noorwegen tegen Engeland. En dan, nou ja, morgenavond of zoals je wilt zondagmorgen om 3 uur. Argentinië tegen Zwitserland. En zouden de Zwitsers het voor elkaar kunnen krijgen dat ze de Argentijnen elimineren hier bij het WK voetbal? Nou, zou zomaar kunnen. Houd in de gaten, liefhebbers. Morgen dus, morgenavond om 11 uur Noorwegen tegen Engeland. En dan zondagmorgen om 3 uur Argentinië tegen Zwitserland. Het is weer zo.

Willem Duin met zijn gouden vinger, waar hij over zingt. Het verhaaltje gaat dat hij zelfs kramp in zijn vinger kreeg, omdat hij die vinger steeds omhoog moest houden om een rondje te geven. Willem Duin hier op Blue FM in Studio Elburg. Vandaag niet met Aard, maar met ondergetekende. En het plaatje dat heette Wat een rare man. Eerder deze week stierf Bonnie Tyler. En de wereld is een bijzondere rock'n'roll-ster, een bijzonder rock'n'roll-stemgeluid, armer na het overlijden van Bonnie Tyler. De zangeres van onder andere de popklassieker Total Eclipse of the Heart stierf woensdagavond in een ziekenhuis in Portugal. Ze werd daar behandeld na een spoedoperatie aan haar darmen. Peter Koelewijn, een van de weinige Nederlandse artiesten die met haar heeft opgetreden. En dat was al in 1984. En toen mocht Peter optreden met Bonnie Tyler in een speciale televisieshow hier in Nederland. En Peter Koelewijn die heeft ooit over Bonnie Tyler gezegd: ze was de vrouwelijke Rod Stewart. En dan bedoelt hij natuurlijk haar stemgeluid. Nou, er wordt in al die verhaaltjes over het overlijden van Bonnie Tyler gesproken, over de popklassieker Total Eclipse of the Heart. Nou, ik herinner me meer deze van Bonnie Tyler hier op Blue FM. En it's

Bonnie Tyler met haar toch wel kenmerkende stemgeluid. Dat heesen, dat schorren. Ja, het is maar net hoe je het wilt noemen. En ik zei het net al. Ze werd genoemd ooit de Rod Stewart. Onder de zangeressen. Ja, kijk eens aan. Nou, dan is het een inkoppertje om ook een plaat van die zojuist genoemde Rod Stewart te draaien. Hier in Studio Elburg is hij met Sailing.

Ja, ja, daar waren ze met z'n tweetjes. De vrouwelijke Rod Stewart en de echte Rod Stewart. En de vrouwelijke Rod Stewart. Ja, zoals ik net al vertelde, Bonnie Tyler eerder deze week overleden. We hoorden haar met It's a Hard Egg. En zojuist dus Rod Stewart zelf met Sailing. Stoort de klok van 2:30 inmiddels. Je luistert op vrijdagmiddag naar Studio Elburg. En we zijn toe aan het weerbericht. En ik zal er maar meteen bij vertellen. Dat is het Dries Smit weerbericht van vanochtend. Nou, wat had Dries vanochtend te vertellen? Het noorden, daar begint de dag met wat ondiepe mistbanken. En regionaal wat bewolking. Nou, ook hier waren die ondiepe mistbanken te zien. Onder andere in het Goor. Elders is het dan al ronduit zonnig. Vanmiddag schijnt de zon in het hele land volop en trekken enkele sluierwolken over. Bij een matige noordoostenwind wordt het zo'n 24 tot 30 graden. Het weekend staat in het teken van zonovergoten dagen met nog wat hogere temperaturen. Op grote schaal wordt het zomers warm. In het zuiden en zuidoosten wordt het zelfs tropisch met 30 tot 32 graden. Ook volgende week houden droge en zonnige zomer weer voorlopig aan. Pas later in de week neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe.

Cliff Richard, samen met de Shadows en de Summer Holiday. 2:50. Je luistert naar LOFM, LOFM Zomerradio. Met tot 4:00 Studio Elburg. En straks na 3:00 naar de Bottenschijf. Dan gaan we praten over de Doornspiekerdagen. Dat gaan we zo dadelijk doen met Rini Wolf. Die is mij verteld, weet daar alles van. Nou, dat zal ongetwijfeld het geval zijn straks dus. Ongeveer 2:50 praten we over de Doornspiekerdagen met Rini. Ja, vorige week begreep ik dat ook Herman op de vrijdagmiddag luistert naar LOFM. En ja, Herman, ik hoop maar dat je nu ook weer bij de radio bent. Ja, als Herman wel bij de radio zit of staat, dan hoort hij dit. En als hij natuurlijk niet bij de radio is, dan hoort hij ook niet dat ik zeg, ja Herman, ik hoop maar dat je ook bij de radio bent. Nou, Herman, als je wel luistert, deze is speciaal voor jou.

wat een gezelligheid. Thierry Jo van Justin de Wild. En het verhaaltje ging dat Justin de Wild vanavond in de tent op zou treden bij de Dorenspieken Dagen, maar dat schijnt niet zo te zijn. Heeft de organisatie mij gezegd, zeg dat even op de radio, dat een broodje aap verhaal is. Dus Justin de Wind, die komt vanavond niet, maar wel Wimmy Bauma en zijn navenzangers en allemaal dat soort artiesten, die komen wel dus. Maar sorry, wie het in de wereld gebracht heeft, dat verhaaltje over Justin de Wild, dat hij in Dorenspiek zou komen. Nou ja, dat is dus uit de lucht gegrepen. Het is niet zo. Ter gelegenheid van de 25ste sterfdag van Herman Brood wordt morgen in Amsterdam een intiem eerbetoon gehouden. Dat hebben zijn weduwe Sandra Brood en ook fotografe Patricia Steur bekendgemaakt. Familie, vrienden en genodigden komen bijeen in het Clayton Hotel Amsterdam American om stil te staan bij het leven en het werk van de in 2001 overleden muzikant en kunstenaar. Nou is dit bij een hotel. Volgens mij is dat niet het hotel waar hij van afgesprongen is, want dat was, meen ik, het Hilton Hotel. Tenzij het Hilton Hotel een andere naam heeft gekregen. Maar dat zou zomaar kunnen. Dan is er iets langs mij heen gegaan. Nou, in ieder geval morgen om 13:27. Het tijdstip waarop Brood op 11 juli 2001 overleed, wordt een toast uitgebracht op zijn leven. Tijdens de bijeenkomst wordt ook een kleine foto-expositie geopend met beelden van Brood, gemaakt door fotografen die hem jarenlang volgden. Het eerbetoon draagt de titel Verzamel geen geld, maar mooie momenten, een uitspraak van Herman Brood zelf. Volgens de organisatie wordt in een kleinschalige setting stilgestaan bij zijn blijvende betekenis voor de Nederlandse muziek- en kunstwereld.

Herman Brood en zijn Walt Romance. En Saturday Nights, morgen dus in Amsterdam. En ik dacht eigenlijk dat er stond ter gelegenheid van de 25e sterfdag. Wordt dat gevierd? Maar nee, dat wordt niet gevierd. Ik dacht bij mezelf, tegenwoordig vieren ze alles. Maar nee, er wordt een eerbetoon gehouden. Morgen dus, 2:03. En dan is het 25 jaar geleden dat Herman Brood dus van het Hilton Hotel in Amsterdam sprong. Hij heeft het niet overleefd, was ook waarschijnlijk niet zijn bedoeling. Maar 11 juli 2001 is dat allemaal gebeurd.

tonight. Train and Hey Soul Sister. Luister naar het volgende politiebericht. Want een 38-jarige man uit Heerde moest gisteravond zijn rijbewijs inleveren nadat hij met 213 km per uur over de A50 tussen Heerde en Apeldoorn raasde. Erg gevaarlijk aldus de politie. Te meer omdat hij dat wellicht onder invloed van drugs deed. De motorrijder werd gisteravond rond 9:30 gespot door een politieagent op een onopvallende motor toen ze gezamenlijk bij Heerde de snelweg opdraaiden. De man uit Heerde stak daarbij nog even fideel zijn hand op, een groet die veel motorrijders elkaar geven. Mooi gebaar, maar enkele seconden later besloot de bestuurder dat het tijd was voor een heel andere rijstijl, aldus de Apeldoornse politie. Nauwelijks had hij de oprit verlaten of de man besloot de gaskraan volledig open te draaien. Tussen Heerde en Apeldoorn werden snelheden van dik boven de 200 km per uur gemeten met een piek van 213. Ondanks ander verkeer bleef hij accelereren en ontstonden gevaarlijke situaties. Dat is, gezien het tijdstip, een overschrijding van de maximumsnelheid met 93 km per uur. Het waren voorlopig zijn laatste kilometers op de motor, want ter hoogte van Vaassen wist de motoragent hem tot stoppen te manen. Zijn rijbewijs werd direct ingenomen. Op straat werd ook meteen een drugstest afgenomen en die viel positief uit. Hij werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Het bloedonderzoek dat daar volgde moet uitwijzen of hij inderdaad onder invloed van drugs reed. Kijk eens aan, dat gisteravond dus op de A50 daar bij Heerde

beaten, you bring on the sun. Brengt ons bij het eind van het eerste uur van Studio Elburg. Vandaag niet met Aarts, maar je doet het met mij aan 4 uur. Ja, zo dadelijk het 2e uur. En ja, dat is ook meteen het laatste uur, want Studio Elburg op de vrijdag is er maar 2 uur. Daarna natuurlijk voor de liefhebbers van het Duitse lied. Een uur lang Duitse muziek, oftewel dikke Duitsers non-stop. Dus ja, dat is ook niet mis hoor. Nee, maar tot aan 4 uur dus nog Studio Elburg. En zoals al eerder beloofd, zo dadelijk na de bottenschijf. Dan gaan we praten met Rini Wolf en dan gaan we het hebben over de Doornspiekerdagen. Vandaag en morgen in Doornspiek. En het laatste nieuws daarover, dat horen we straks van Rini. Blijf dus luisteren naar Lou FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Hilversum is de vertraging een kwartier. Op de A50 Arnhem-Os bij Heteren 20 minuten vertraging. En ook op de A50 verderop bij Ravenstein is de vertraging ook nog 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

0: De botten schrijven voor deze week Senna samen met Sven Versteeg en Vuurwerk.
1: Op Loe FM is dit Studio Elburg. Met nieuws, politiek, sport en muziek. Blijf op de hoogte en weet wat er speelt in Elburg en omstreken.
0: Inderdaad, Studio Elburg, ruim 7 na 3. Van harte welkom bij het tweede en laatste uur van vandaag. En ja, het is inmiddels bekend. Aad Withaar is met zomerreces. Dus sorry voor de fans van Aad, maar vanmiddag zul je het met mij moeten doen. En niet alleen met mij, want ik ga zo dadelijk praten met Rini Wolf. En die weet alles van de Dorenspieker dagen vandaag en morgen in Dorenspiek. De hele boel steekt er op de kop. En straks meer daarover van Rini.
2: Bart van Dijk.

0: la la la la. Vandaag de eerste dag van het tweedaagse evenement in Dorenswijk, de Dorenspieker Dagen. En iemand die er alles vanaf weet, die heb ik momenteel aan de lijn. Dat is Rini Wolf. Rini, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Bart. Ik was even weer bij de telefoon weggelopen, maar goed.
0: Oh. Ja, want je hebt toch wel zo'n telefoon los in de hand, hè? Of zit je aan een snoertje? Ja.
1: Nee, ik heb los in de hand.
0: Dus. Rini, jij bent druk, want ik hoorde eerder vanmiddag jou bij de collega's van Radio Nunspeet. Toen was je in gesprek met Noah. En ik sprak later Noah nog even. Ze zegt, Bart, wat is dat, die Rini, wat is dat een relaxte man? Ja, nou, toen zei ik daar niks op. En ja, toen zegt zij, of ken je hem soms? En toen heb ik ook maar niks gezegd.
1: Ja, nee, maar sommigen zijn zenuwachtig voor op de radio, maar... Dat hebben we ondertussen wel afgeleerd.
0: Nou, kijk eens aan. Ik denk dat Noah, die was jou goed gezind.
1: Ja, zeker. Het vond ik heel mooi om te zien allemaal wat er allemaal gebeurde. Dus het was wel onder de indruk in ieder geval.
0: Nou, kijk eens aan. Goed om te horen. Rini, even in het kort. Ja, ik kan me het bijna niet voorstellen dat mensen het nog niet weten. Maar de Dorenspieker Dagen, wat is het?
1: Wat is het? Het is een vervanger van de Boerenmarkt, de jaarlijkse Boerenmarkt. En dat hebben we nu opgesplitst in 2 dagen. Of in ieder geval een avond. Vanavond beginnen we om 6:30.

0: daarom. Zo zie je maar weer. Hey, je noemde al een aantal artiesten, maar ja, dat is vanavond de feestavond. Vertel eens iets meer daarover, want ja, ik hoorde eerder Henry Hofmeijer, die hoorde ik al zeggen. Ja, er is een hele hoop buiten te doen. En als de mensen dan buiten iets te warm vinden, kunnen ze de tent in. Maar ik denk dat het daar ook vrij warm is.
1: Nee, dat valt mee, want we hebben 3 zijkanten open.
0: Zie.
1: En we hebben van die grote ventilatoren voorin staan. Dus het is lekker te doen in de tent.
0: Oh, dat wist Henry al.
1: Ja.
0: Hey, ja, er werd ook al gezegd, wat moet Henry en wat moet Rini, wat moet die bij doorspikken dagen? Maar vertel eens.
1: Dat komt, vorig jaar ging de boerenmarkt niet door, wegens ziekteomstandigheden van de kartrekker van de gebeuren. En dit jaar stond begin februari op Facebook dat de boerenmarkt definitief einde was. Nou, ik als oud-doornspijker en ik kwam bij Henry Hofmeijer, hij is ook een oud-doornspijker. Ik zei, dat kan toch niet gebeuren, één keer per jaar feest. En hij zegt, nee, dat moet gebeuren. Dus toen zijn we aan het bellen gegaan en we hebben een koppeltje bij elkaar verzameld. Wat nu uitgegroeid is naar de 50, 60 man vrijwilligers, zo'n beetje. Dus ja, en zo is de zaak gaan rollen. Maar ja, dat gaat allemaal niet zo makkelijk, want je moet natuurlijk vergunning aanvragen. Je moet een stichting overrichten, je moet een bankrekening nummer hebben. Dat is tegenwoordig ook wel heel lastig. Vroeger rijd je dan met 5 minuten klaar, maar tegenwoordig een bankrekening, dat jij nog niet zomaar in ieder geval. Maar goed, het is allemaal gelukt. En nou ja, we hebben hier een paar weilanden tot beschikking gekregen. Daar hebben we dus ook van alles voor de kinderen te doen. Dus onder andere ponyrijden. Die op sportauto's staan, ook een oude politieauto van de Rijkspolitie, een Porsche. Dakar vrachtwagen staat hier van Werven. We hebben een mini quadbaan waar ze met quadjes kunnen rijden. De brandweer komt morgen, dan kunnen ze een brandspuitdiploma halen. Huttenbouw is er. Ja, eigenlijk te veel om op te noemen.
0: Ja, heel veel voor de kinderen. Waarom is dat zo belangrijk, Rini?
1: Jeugd heeft de toekomst, hè, zeggen ze toch?
0: Ja, nee, mijn idee.
1: Maar dat is dat buiten gebeuren, dat is eigenlijk meer van morgen overdag. En morgen heb je natuurlijk ook de hele dag de jaarlijkse markt. Ruim 120 kramen hebben we per uur. En kleedjesmarkt ook erbij, dat is voor de kinderen, dat is ook weer gratis. Alle attracties zijn gratis morgen. En vanavond is tot 18 jaar ook alles gratis. En degene boven de 18, die moet een tientje entree betalen. Daar komen ze allemaal wel overheen, denk ik.
0: Dat denk ik ook wel. Hey, je noemde op een brandweerwagen, oude politiewagen, zo'n postje. Mogen de kinderen daarmee rijden of is dat niet de bedoeling?
1: Nee. Mogen er wel in gaan zitten voor een foto en dat soort dingen. Dus, maar er wordt niet gereden met spul, want dan moet je weer een hele aparte andere vergunning voor hebben en verzekeringen. Dus dat gaan we niet doen. We mogen overal in en opzitten. Er komen ook heel veel tractorpoelers te staan. Echte officiële grote jongens die vanavond 11-0 moeten trekken. Die gaan vanavond of vannacht zetten ze spullen hier al neer. We hebben een ondernemersplein voor bedrijven die van alles dingetjes doen, demo's geven en dat soort dingen. Ja, het is eigenlijk te veel om op te noemen, eigenlijk, Bart.
0: Ja, ik kan me voorstellen als dan vannacht die tractorpoelers uit Nulden vandaan komen, dat er dan een hoop herrie op de Zuiderzeestraatweg is, dat de mensen niet denken, het is oorlog.
1: Nee, die staan gewoon op een dieplader, dus er is niks meer lawaai dan anders. Dus, maar morgen is die kans wel vrij groot als ze af en toe eens even wat zwarte rookpluimen de lucht injagen.
0: Ja, en die CO2 die geldt morgen niet, hè?
1: Nee, daar slaan we even een dagje over.
0: Hé, die politiewagen, die oude Porsche, waar komt die vandaan?
1: Die van Geert-Jan van Oost.
0: Ja, zie ik, was het
1: van,
0: wel bang.
1: Van Prominent, ik mag geen naam doen, maar geen reclame maken. Maar goed, dan weet ik in ieder geval wie je bedoelt.
0: Ik was er al bang voor.
1: Ja, sorry.
0: Ja, nee, maar nee, dat die auto van hem was.
1: Ja. Nee, die staat normaal in Nunspeet bij de oude kippenslachterij. In de kelder hebben ze een groot museum met allemaal oude auto's, speciale auto's. En daar staat deze ook altijd.
0: Ja. Hey, de kinderdisco, nou ja, dat lijkt me vrij duidelijk. Er zal ongetwijfeld een disjockey zal daar kindermuziekjes draaien of ook wel wat voor oudere mensen.
1: Ik denk alleen kindergebeuren. En de presentator van vanavond is Wim van Apelo. Beter bekend van Poor Name. En die loopt de hele avond aan elkaar door aan elkaar vast. Dus dat kun je wel aan hem overlaten.
0: Ja, die kan die kinderen ook wel in de polonaise krijgen.
1: Geen probleem.
0: Daarom. Ik denk heel veel K3 muziek.
1: Die kans is vrij groot, ja.
0: Ja, daarom. Hé, hey, dan de andere artiesten in de grote tent vanavond. Ja, je noemde al een paar namen. Hoe moeilijk was het om die gasten te krijgen?
1: Geen probleem.
0: Nee?
1: Hij maar betaald.
0: Ja, ziet eruit.

0: Nou ja, ik hoorde eerder vanmiddag de penningmeester al. En die heeft goede zaken gedaan, zegt hij.
1: Ja, nee, aan sponsors geen gebrek. Want als je door Noordenspijk komt, dan denk je, nou, er zitten 10, 15 ondernemers. Maar er zijn er meer dan 60. En die hebben allemaal spontaan gesponsord. Het zij met geld, het zij met materiaal. Want dat heb je natuurlijk ook nodig. Een groot bouwbedrijf uit Haarlem, die heeft alle hekken gesponsord. De lichtmasten, alle snoeren, de paddenstoelen voor de snoeren, voor de stroom. Alles is gesponsord. Dus dat scheelt ook een hele hoop natuurlijk. Hè?
0: Ja, dan de feestavond duurt tot 1 uur. Mag dat zomaar?
1: Dat mag, ja, omdat we vergunning ervoor hebben. En dan is het voor onze zaak om de boel op te ruimen voor de volgende dag. Want alle picknicktafels die buiten staan, die gaan dan morgen naar binnen. Want dan kunnen dan mensen die het te warm krijgen, die kunnen dan lekker in de schaduw zitten in de tent om wat bij te kletsen en dat soort dingen.
0: Ja, morgen, je zei het net al, zo'n 120 kramen. Wat is daar allemaal te koop?
1: Van alles en nog wat. Ik heb geen idee, Bart, als ik eerlijk ben.
0: Oh, nou ja, leren riemen zullen er waarschijnlijk ook zijn.
1: Ja, dat denk ik wel. En portemonnees, dat soort spul, ja. Dat zit er altijd wel, hè?
0: Ja, echte Rolexen waarschijnlijk niet, maar andere klokjes ook wel.
1: Ja, precies.
0: Goed, hè?
1: Dus, dat moet lukken eigenlijk.
0: Ja, tot hoe lang duurt het?
1: Tot 4 uur, zo'n beetje. En dan hebben we rond 5 uur wel een kleine verloting gedaan. Dan hebben we alle vijf uur ongeveer hebben we de prijsuitreiking van de verloting. En dan komt Danny heen nog even een paar liedjes zingen. En dan is het afgelopen. Dan kunnen wij opruimen. Kan iedereen zijn eigen weg gaan. En dan is voor de zondag alles hopelijk weer aardig op orde.
0: Ja, en voordat iedereen zijn eigen weg gaat, Rini, dan ook nog even gezellig samen zitten natuurlijk, hè?
1: Ja, precies. Dat is altijd zo. Als de markt afgelopen is, dan gaan ze hier naar de plaatselijke horeca om daar nog even wat verder te drinken en te babbelen. Dus, en dan krijgen wij mooie tijd om de boel op te ruimen.
0: Nou, goed om te horen allemaal. Als het, zoals jij het vertelt, is alles, gaat het van een leien dakje?
1: Het gaat zeker van een leien dakje. En ja, ik zei, de entreeprijs voor vanavond is 10 euro. Morgen is alles gratis. Maar de consumpties hebben we ook netjes gehouden. We hebben alles in eigen beheer. Een biertje of een frisdrankje kost 2,5 euro. Nou, dat red je nergens meer tegenwoordig.
0: Nou, kijk eens aan.
1: Evenals een frikandelletje, kroketje. Ook allemaal 1 muntje, 2,5 euro. En de toegangskaarten zijn gewoon hier bij de ingang te koop. Misschien dat we volgend jaar ook in de voorverkoop al gaan doen. Maar je doet voor de eerste keer een alleen weer van dingen.
0: Ja, nou, als ik zo die prijzen van die snacks hoor, ik zou bijna zeggen, sla wat extra in en neem het mee naar huis.
1: Ja, bijvoorbeeld kun je thuis nog weer even opwarmen in de magnetron, of weet ik veel wat.
0: Ja, daarom. Hey, die kaartjes voor de feesttent, hoe komen mensen eraan? Kunnen ze die gewoon op het terrein kopen?
1: Ja, op het terrein bij de ingang, de hoofdingang. Daar staan ze met de kaartenverkoop en een klein stukje verder kunnen ze de munten halen. Dus dat is allemaal geregeld, Bart.
0: Nou, morgen gratis, dus er wordt eigenlijk niks afgesloten.
1: Niks, nee, alles is open en bloot en voor iedereen toegankelijk.
0: Ja, en heel belangrijk, volg wel de adviezen en de aanwijzingen van de verkeersregelaars op, hè?
1: Dat is zo, dat wordt altijd, hè?
0: Ja, maar ja, er wordt nog wel eens van afgeweken.
1: Ja, dat klopt.
0: Rini, ik denk dat we er doorheen zijn, tenzij jij zegt, ik wil nog even wat kwijt.
1: Nou, ik zie het even zo niet. Ik kijk hier om me heen en denk van, heb ik nog wat vergeten, maar ik denk dat is niet, maar ik zou zeggen, mensen komen vanavond gezellig en liefst zoveel mogelijk op de fiets. We hebben een parkeerterrein achter de grote tent en dat weiland is groot genoeg. Het is mooi droog, het scheelt allemaal. Dus ruimte genoeg in ieder geval.
0: Nou, kijk eens aan. Je noemde al bij de artiesten Wimmy Bauma. Betekent dat dat Patricia vanavond ook aanwezig is?
1: Ja, die is zeker aanwezig. Die is ook als vrijwilliger aanwezig. Dus,
0: Nou ja, handtekeningetje van Wimmy Bauma. Niks mis mee.
1: Niks mis mee, dat komt allemaal goed.
0: Rini, hartstikke bedankt en zelf ook heel veel plezier, hè?
1: Ja, dat gaan we zeker doen. Het wordt een kort nachtje voor ons natuurlijk, want om 4 uur vannacht dan komen ze de marktkraam al opbouwen. Dus en dan zijn wij ook net zo'n beetje klaar met opruimen, denk ik. Dus er komt van slapen niet veel vandaag.
0: Nou ja, jouw kennende, je hebt het al vaker verteld, jij slaapt vaak in het voren.
1: Ja, dat heb ik ook gedaan, een beetje, dus ik ben een paar keer om 8 uur er pas uitgegaan in plaats van 4 uur. Dus dan ben je toch uitgeslapen.
0: Nou, kijk eens aan. Rini, nogmaals bedankt. Groeten aan Henry en alle andere vrijwilligers daar. En heel veel succes.
1: Dan ben ik nou wel even druk als alle vrijwilligers moet doen.
0: Als je maar op
1: maar
0: tijd
1: het komt goed.
0: Ja, als je maar op tijd bent voor de feestavond.
1: Ik zal het vanavond onderroepen. Nou, ik zal allemaal in één keer.
0: Nou, kijk eens aan. Rini, heel veel plezier.
1: Dankjewel, Bart. En succes met je programma.

programma. Vanavond dus in Doornspijk of Doornspiek, zoals je wilt. In de feesttent bij de Doornspieker Dagen. We hoorden daar zojuist het laatste nieuws over van Rini. Rini Wolf, die weet er alles van. Zit in de organisatie en ja, ze zijn momenteel druk aan het showen met van alles en nog wat. Dus wat dat betreft kwam het Rini eigenlijk wel goed uit dat hij eventjes rust kon nemen en zijn verhaaltje vertellen. Wimmy Bauma dus vanavond. En ja, van huis uit mag ik niet wedden, maar ik zou bijna zeggen, ik wil wedden dat hij dit vanavond ook zingt daar in Doornspijk. De ring die jij draagt. Straks ook nog Harte 10, die komen er ook vanavond. We zullen Harte 10 nog laten horen. En misschien ook nog wel de Seinavenzangers, want die komen daar ook op het podium. Nou, kijk eens aan. Vanavond dus feest in Doornspijk. En ook morgen de hele dag door. Natuurlijk voor jong en oud, er is van alles te beleven.

Eddie Rabbit en Drive In My Life Away. Het gaat ook maar door met de ongelukken. Ik weet niet of het meer is de laatste tijd dan voorheen. Maar ja, misschien wordt er ook meer rugbaarheid aangegeven. Of zijn er meer wat ernstiger ongelukken. Want ik zie hier ook alweer een ongeluk in Lieren. Dat is een eindje hier vandaan. Maar ook in Band. Dat is iets dichter in de buurt. Want in Band een ernstig ongeval tussen een auto en een fietser. Vanmiddag heeft er een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden aan de Noorderringweg in Band. Zoals ik al zei, een auto en een fietser kwamen daar met elkaar in botsing en de fietser is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Rond 2 uur ging het mis daar in Band. Een fietser botste tegen de zijkant van een auto en raakte ernstig gewond. Ambulancepersoneel was snel ter plaatse en behandelde de man met ondersteuning van het zogenaamde mobiel medisch team. De weg werd in beide richtingen afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Even later landde er ook een traumahelikopter die vanuit Schiphol met spoed was uitgerukt. De fietser is inmiddels per ambulance zwaar gewond naar het ziekenhuis afgevoerd. De getuigenverklaringen worden genoteerd en de weg zal spoedig weer vrijgegeven worden. En er wordt geen sporenonderzoek gedaan. Alles is duidelijk hoe een en ander is gebeurd. De inzittenden van de auto zijn ongedeerd gebleven. Ja, inmiddels 3:30 geweest en ik kreeg van Jeanette, inderdaad collega Jeanette, een berichtje dat er ook in de kringloop met plezier wordt geluisterd naar Loerfem. En dat is een goede zaak, nou speciaal voor alle aanwezigen, degene die daar als vrijwilliger werkzaam zijn. Maar natuurlijk ook de cliënten bij de kringloop. De volgende is speciaal voor jullie. Dit is

Speciaal voor de aanwezigen bij de kringloop hier in Elburg. Niet alleen de vrijwilligers die daar aan de gang zijn bij de kringloop, maar natuurlijk ook de mensen die daar rondlopen. Een beetje snuffelen tussen alles. En ja, speciaal voor hun dus Vamos a la Playa van Rigera. En dank aan Jeanette, die maakte mij daarop attent. Ik weet niet of er aan de Schiksweg ook wordt geluisterd bij Bert en Lia. Nou, ik ga er wel vanuit, want daar staat ook eigenlijk de Lou altijd aan. Nou, speciaal voor hun tweetjes en natuurlijk ook voor alle andere luisteraars van Studio Elburg zijn hier de Cats. MUZIEK

zoals ik bij het begin van het liedje al vertelde, speciaal voor Bert en Lia aan de Schiksweg, de Cats met Lia. Ja, vakantieperiode betekent ook vakanties voor een aantal medewerkers hier bij Loe FM. Onder andere vanmiddag bij van 12 tot 2 de middagmatinee, normaal gesproken met Ben Ransdorp, maar Ben heeft vakantie. Nou, ook dit programma Studio Elburg. Aad Withaar, die is op zomerreces, zoals Aad het noemt. Volgende week is die er ook niet. En vanavond de Hitsmid, ja, dat is ook wat. De Hitsmid, vanavond niet met de vaste presentator, Dries Smit. En is de dag in Hitsmid vanavond, jazeker. Dries heeft voor een uitstekende vervanger gezorgd. En dat is Edgar. En Edgar, ja, die werd vroeger Jumpertje genoemd. Alleen Edgar is natuurlijk ook wat groter en wat ouder geworden. Dus die zullen ze nu wel geen Jumpertje meer noemen. Of nog wel. Nou, zou zomaar kunnen, maar in ieder geval de Hitsmid is er vanavond wel met Edgar dus achter de microfoon. Dries, die heeft een vrije avond. Nee, maakt niet uit wat hij gaat doen, joh. Hij heeft gewoon recht op zijn vrije avond. Kan wel denken waar hij heen gaat, maar nee, ik ga dat niet vertellen. Hey, vanavond ook in Dorenspijk. Met de Dorenspiekerdagen in de gekoelde tent. Harte 10. En misschien zingen ze dit ook wel geleend.

0: wat je bedoelt, nooit gekregen.
1: Slechts geleefd.
2: Hart en tien dus vanavond in de tent bij de Dorenspieker Dagen. En ja, ik zei dus net, ik weet niet of ze dit ook zingen, want dit liedje Geleend zingen ze eigenlijk alleen maar bij bijzondere gelegenheden. Nou, misschien is vanavond in Dorenspijk ook wel zo'n bijzondere gelegenheid. Hart en tien dus ook vanavond daar aanwezig in de gekoelde tent. Rini heeft dat nog eens nadrukkelijk verteld. Hoeft niet bang te zijn dat het zweten is daar. Nee, gekoelde tent, er is op alles gerekend. Hart en tien dus ook daar vanavond aanwezig. Er wordt ook nog gefietst. Dan heb ik het over de Tour de France. En ja, de eerste dag van de Tour de France, toen waren ze bij Visma. Hoe heet dat? Leasebike. Oh ja, ik moest even denken. Ik zit nog altijd met Jumbo Visma. Maar bij Visma Leasebike waren ze euforisch. Alsof na één dag na die ploegentijdrit Vingegaard de Tour al had gewonnen. Nou, zijn tegenstander Tadej Pogacar, die heeft gisteren even de boel op een rijtje gezet. Heeft een uppercut, om het zo maar te noemen, uitgedeeld aan Jonas Vingegaard. En die staat na gisteren al 2 minuten 38 seconden achter op de klassementsleider Pogacar. Dus vandaar. Nou, kijk eens aan. Wordt vandaag ook verder gefietst daar, de Tour de France. 7e etappe vandaag. En de kans is groot dat de snelle mannen weer aan de bak kunnen. Wordt het een massasprint in Bordeaux. Nou, de finish is ongeveer, als je het mee wilt maken, rond 16:45. Dus ja, natuurlijk ook om 16:45. Luister je hier op Blue FM naar Willem Vlieger met Tijdloos. Nou ja, mooi. Heel eventjes, als je de finish wilt zien, eventjes maar de tv aanzetten. Kun je de finish bekijken en dan gauw weer terugschakelen naar Willem. Kun je natuurlijk ook gewoon blijven kijken en dan het geluid van de tv uitzetten. En Willem op de radio. Zeker de moeite waard. Nou, in ieder geval rond 16:45 wordt er gefinished in Frankrijk, in Bordeaux. En misschien wel, de tweede etappe overwinning voor Olaf Kooi. Wat zou dat mooi zijn. Elke 1055. Wow. Dit is Louis FM.

The Urban Heroes en Habadaba Riwikidi. En daarvoor Carol Emerald met The Night Like This. We zitten in het laatste gedeelte van Studio Elburg. En ja, eerder vanmiddag had ik het met Rini Wolf over de doorspiekerdagen. En daar komen ook vanavond de Senavenzangers. En die Senavenzangers, ja, ik heb daar wel een liedje van. Is niet een al te beste kwaliteit. Maar laten we er toch eventjes naar gaan luisteren.

De Senavezangers. Hier op NOFM, bijna aan het eind van deze aflevering van Studio Elburg. De Senavezangers zwevend naar het geluk. Zullen ze ook ongetwijfeld vanavond zingen bij de Dorenspiekerdagen daar in de tent. Nogmaals, ter geruststelling, het is niet te zweten daar. Het is gewoon lekker gekoeld. Ventilatoren, openkanten, allemaal dat soort zaken. Rini vertelde dat al eerder vanochtend. Goed, dit was Studio Elburg. Dank aan de al vaker genoemde Rini voor de laatste updates van de Dorenspiekerdagen. Vandaag en morgen dus in Dorenspiek. Zo dadelijk, liefhebbers van het Duitse lied, non-stop Duitsstalige klanken hier op LOFM. En het gaat maar door. Hey, wat mij betreft, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Studio Elburg bij afwezigheid van de vaste presentator Aad. Ik heb het met plezier gedaan. En ook vanavond in Dorenspiek Wimmy Bauma. En ik hoorde zojuist Wimmy Bauma, die is vandaag nog jarig ook. Dus vanavond een verjaardagsfeestje daar bij de Dorenspiekerdagen voor Wimmy Bauma.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de Stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Utrecht-Zwolle. Tussen de afrit Maren en Nijkerk is de vertraging een kwartier. Op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Valburg 25 minuten oponthoud. Ook op de A50 bij Ravenstein 20 minuten vertraging. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elst en Westervoort is de vertraging 40 minuten door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog. Het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm. En vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Bilthoven en Eemnes is de vertraging ruim 10 minuten. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk 20 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de vertraging ook 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. Eén vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: Muziek uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Een hele goede middag en welkom bij Tijdloos en Bronnen met de Luimschijf van deze week. Maar dan van het jaar 1976. Ja, de band die kan die nog voor de geest halen. Was die, die voetballer, Frank Kramers, zong daar aan mee. Toen was hij natuurlijk nog televisiepresentator. Maar hij is bekend geworden als voetballer toen de tijd bij... volgens mij was Volendam dat hij zat. Ja, maar er waren nog andere leden bij. Ook mannen 5-6 dat toen de tijd meeding met... Met Full House, een gelegenheidsbandje toen de tijd. Ron Brandstede, die was toen plugger. Met die platen ging hier bij heel zijn drie langers. En dan, misschien dat die gedacht van jongens van, laten we nog je zelf proberen. En dat heeft hij dus gedaan. Met de band Full House. En het werd een hele grote hit in het jaar 1976. En Patricia Pai en José Hubé, die weten we van Luf, die dingen ook nog mee. Die waren wel achtergrondzangeressen van deze plaat. Maar die dingen wel mee met deze plaat van Full House. Standing on the Inside. Oude single van Neil Sedaka. Maar ze zegt een hele goede middag. En we gaan wel lekker doen. Gewoon lekker muziek draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag. En als ik het helemaal goed heb, is het vandaag gewoon 10 juli. Makkelijk dat. Maar na de laatste schijf gaan we verder met de plaat van Roy Orbison. California Blue.

Sherelle Smit, ja, Soldier Boy. En Soldier Boy, gaan verder met, ja, het mooie weer komt eraan. You are my sunshine, hier is Trini Lopez.

0: liedjes u denkt. Die plaat wil ik wel eens horen. Laat dan wat van u horen en bel 0525-6818-99.
1: This is a sad story about a girl named Mary Mack and her wandering lover.

0: Hey Bobby Needle van Chubby Checker. Ja, dat is mooie platen gemaakt. Maar ja, vooruit, hup. Deze mag er ook zijn. In de Pavilion Theater in Londen is op 10 juli 1956 de Europese première van Rock Around the Clock. Deze muziekfilm is geregisseerd door Fred S. Shears. Naast Bill Haley en de Comets zijn Freddie Bell en de Bellboys, Ernie Marisca, de Platters en de bekende discjockey Alan Freed in de bioscoopfilm te zien. In december 1956 draait Rock Around the Clock ook in de Nederlandse bioscopen. En ik had er eigenlijk twee platen voor uitgezocht. Ja, we gaan beginnen met Freddie Bell en de Bellboys met Giddy Up a Ding Dong. En daarna Bill Haley.
1: 1, 2...

Ja, we dachten dus 70 jaar geleden dat deze film in première ging. Rock Around the Clock met Bill Haley en The Comets. Gaan we verder met de Delphi Games met Come Go With Me.

Tom Jones met This and That. Ja, en dan slaat weer op het volgende plaat. I Like It Like That. Ja, dat is van... U kent hem natuurlijk in de uitvoering van Dave Clark 5. Maar de Dave Clark 5, ja, die hebben deze plaat gecoverd. Want het origineel is van Chris Kenner. Die bracht deze single uit in 1961. En dat zijn allergrootste hits. Hij heeft zelf geschreven. I Like It Like That.

The Everly Brothers, Take a Message to Mary. Ja, we gaan naar een van de leden van de Pet Shop Boys. Ja, zijn er maar twee, dus een van die twee. Neil Tennant, die is vandaag jarig. Hij mag vandaag zijn 72ste verjaardag vieren. The Pet Shop Boys. Ja, een van hun grootste hits. Suburbia.

0: Hit na hit. Steeds weer.
1: De allerbeste gouden ouwe.
0: Keer op keer. Uit de 50s, 60s en 70s. Met Willem Vlieger in Tijdloos.

Willie and the Poor Boys, ja, playing. Dit waren de Creedence Clearwater Revival met Down on the Corner. Ja, de zoon van Weiland Woody Guthrie, die is vandaag jarig en die mag vandaag, mag die 79 jaar worden. We hebben het over Arlo Guthrie. We gaan luisteren naar de single van Arlo Guthrie uit het jaar 1972, The City of New Orleans.

This Land Is Your Land. Dit was dus Woody Guthrie, de vader van Arlo Guthrie, die vandaag dus een verjaardag mag vieren. En Woody Guthrie, ja, die is dik 60 jaar dat hij is overleden. The Everly Brothers nemen op 10 juli 1958 Burdock en Devoted To You op. Deze compositie van Bolo Bryant wordt door een platenmaatschappij Cadence op één single uitgebracht. Onafhankelijk van elkaar behalen beide liedjes de Amerikaanse top 10. Burdock bereikt op 25 augustus 1958 de eerste plaats. En Devoted To You haalt de tiende plaats op 22 september 1958. Nou, we gaan voor die nummer 1. Burdock.

He's a rebel. No, no, no, no. Dit waren de Crystals. Kijk op de klok. Het is bijna 6 uur. Dus we gaan er even uit voor reclame nieuws. Naar de klok van 6 uur zijn we lekker bij je terug. En dan gaan we natuurlijk beginnen met de Kerstdriver keuzeplaat van vandaag. Ja, in plaats weer uit de beginperiode van The Cats. We gaan eruit met Dave D, Doji, Bicky, Mick en Tits. Met Save Me. Tot na de klok van 6 uur.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïnse kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïnse kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Een hele goede avond en welkom terug bij Tijdloos. En begonnen met de Cat Forever keuzeplaat van vandaag. En uitgezocht door Marcel van Nes. En Marcel, ja, die zit nu in de kamer. Die had vanmiddag al die bericht gezet. Jongens, het is boven de 30 graden. Ik ga lekker in de kamer zitten. Ik ga lekker genieten van de Tour de France. Daar heeft hij dan... heb ik dan ook nog een deel van gezien. Maar toen moest ik hier naartoe. Dus ik heb het einde... ik heb de uitslag net om 6 uur op het nieuws kunnen horen. Maar Marcel is ook uit Sure He's a Cat. En toen het uit een single van The Cats. En die stonden op de allereerste LP die The Cats uitbrachten. En dat was The Cats as Cats Can. Een LP uit het jaar 1967. Toen het uit geschreven door Roger Greenaway en Roger Cook. En die hebben toen in de beginperiode van The Cats... Ja, heel veel geschreven voor... En niet speciaal voor de Cats, maar gewoon... muziek die de Cats gecoverd hebben van Roger Greenaway en Roger Cook. Want er staan alleen op de LP... staan 4 platen op die geschreven zijn door die duo. En als je de CD hebt, dan staat er nog een andere plaat bij. What a Crazy Life, Roger Greenaway en Roger Cook. En de rest, ja, er zijn heel veel geschreven door buitenlandse artiesten. Misschien dat die jongens nog niet dachten of dat ze zou kunnen. Ja, één had het wel in de gaten. Dat was Kees Veerman. Die heeft het voor diezelfde LP, Cats as Cats Can, 2 platen geschreven. En één is de mooiste die op die hele LP staat. Er is Without Your Love. Die zijn de Cats wederom.

Holiday in Spain van Bluff en The Counting Crows. En die staat op de LP The Best of The Counting Crows, die op 2004 is uitgebracht. Volgens mij is die gewoon uitgebracht omdat het zo'n succesvolle single was in Nederland. Want zoveel succes had The Counting Crows in Nederland nog niet. Nee. Maar in ieder geval, deze LP bleef al 4 weken nummer 1 staan in de LP Top 50. Wat gaan we doen? We gaan naar 1958, want ter bate van het Prinses Beatrix Poliofonds wordt op 10 juli 1958 op de Albert Cuypmarkt in Amsterdam een standwerkersconcours gehouden. Aan deze wedstrijd wordt meegedaan door artiesten zoals Johnny Kraaikamp, Rijk de Gooier en Heintje Davids. Ze heeft op 20 juni 1958 een evenement op de Albert Cuyp geopend dat tot 12 juli 1958 duurt. Bij besteding van 50 cent krijgt een klant een gratis lot waarmee men kans maakt om een nieuwe Fiat 600 te winnen. De opbrengst is voor het Prinses Beatrix Poliofonds. Ja, voor 50 cent wat kopen en dan krijg je er gelijk nog een lot ook bij. Wij zijn twee eenzame cowboys, Johnny Kraaikamp en Rijk de Gooier.

0: door de steppen van Drenthe. Bij de Amersfoortse kei begon je al te sukkelen. Nu zullen we je nooit meer zien. Jouw mooie, oude, trouwe paardenkop.
1: Ja, dat had ze.
0: Je paardenhoofdstel hangt nu in een mottenzak bij ons in de kast.

Bacarola in de nacht van Connie Francis. En wij gaan naar 1959, want Living Doll van Cliff Richard en de Drifters komen op 10 juli 1959 binnen in de Britse hitparade. Het is een compositie van Lionel Bart. Living Doll staat vanaf 31 juli 1959 4 weken op de eerste plaats. Het is een minder snelle versie van Living Doll uit de serie, uit de film Serious Charts, waarin Cliff Richard een rolletje speelt. Living Doll levert Cliff Richard en de Drifters hun eerste gouden plaat op. En er zal er nog heel veel volgen.

Zender zijn met de Pharaohs met Bully Bully. En op 10 juli 1965 zal deze plaat nummer 1 komen te staan in de Nederlandse top 40 en bleef daar in totaal 4 weken staan. Zender zijn met de Pharaohs met die hele mooie Bully Bully. Op 10 juli 1964 is de eerste voorstelling van de speelfilm A Hard Day's Night en dat allemaal in Liverpool. Het gaat er minder formeel aan toe dan in Londen waar de wereldpremière was. De politie moet er in Liverpool aan te pas komen om 150.000 fans in het gareel te houden. Op 10 juli 1964 wordt van de Beatles zowel de single als het album van de film Hard Day's Night uitgebracht. Ja, dat was volgens mij de John Paul John, Ringo Starr die titel heeft bedacht voor Hard Day's Night. Ja, het was zwaar aan praten. Dus het is een lange dag geweest. Maar dat was al na 12 uur dat Ringo gezegd Hard Day's Night. En toen zijn ze aan de titel gekomen. Tenminste, dat heb ik een keer in de film gezien. Ik weet niet of het waar is, maar dat heb ik toen in de film gezien. De Beatles, Hard Day's Night.

0: zo lekker. De hits uit je jeugd.
1: Wij draaien ze en je zingt ze zo weer mee.
0: Bij Willem Vlieger in Tijdloos.

Tornado's met Telstar. En op 10 juli 1962 wordt vanaf Cape Canaveral in de Verenigde Staten de allereerste communicatiesatelliet Telstar gelanceerd. Deze satelliet maakt een rechtstreeks televisieverbinding tussen de Verenigde Staten en Europa mogelijk. De eerste uitzending is op 23 juli 1962. Tegen zijn producer Joe Meek haakt hier snel op in. Hij neemt met de groep de Tornado's het instrumentale Telstar op. Vanaf 4 oktober 1962 staat deze opname 5 weken bovenaan in de Britse hitparade. Ook in Amerika halen Tornado's de eerste plaats. Vanaf 22 december 1962 staat Telstar 3 weken aan de top van de Billboard Top 100. De Tornado's zijn na Vera Lynn, dat was al in 1952, de eerste Britse groep die met een single de eerste plaats in Amerika bereikt. In Nederland wordt op 17 juli 1963 de voetbalclub Telstar opgericht na een fusie met de Stormvogels uit IJmuiden en VSV Velsen. En nu 63 jaar later zitten we er nog steeds mee, ja, met Telstar. En we hebben ook altijd, nou, zal die satelliet nog draaien of zal er al in tussentijd alweer, nou, die zal wel weer nieuw voor gekomen zijn, dat is makkelijk zat. Jim Dale presenteert op 10 juli 1965 een zomeraflevering van Thank Your Lucky Stars. Hij laat opnames zien van optredens van de Dave Clark 5, Katy Kirby, The Animals, The Ivy League en nog Bruce Forsyth. En ja, ik heb gekozen voor de Dave Clark 5 en de Ivy League, Tossing and Turning.

Ja, niet zo bekende van de Dave Clark 5, maar het was wel hit in het jaar 1965 in de UK Top 40. Everybody Gets Together. De Amerikaanse countryzangeres Bobby Gentry uit Mississippi neemt op 10 juli 1967 het zelfgeschreven Ode to Billy Joe op. Dit liedje gaat over de zelfmoord van Billy Joe McAllister, die bij Choctaw Ridge vanaf de Tallahatchie-brug in Mississippi is gesprongen. De single wordt bij Capitol Records uitgebracht. Ode to Billy Joe van Bobby Gentry staat vanaf 26 augustus 1967 vier weken bovenaan de Amerikaanse hitparade. En denk nog niet dat het echt gebeurd is. Nee, het is niet echt gebeurd, want het is... tenminste, het is gewoon niet waar, laat ik het zo stellen. Ode to Billy Joe was wel een mooie plaat.

Kenny Rogers en The First Edition met Take My Hand. En Kenny Rogers en enkele andere leden van de New Crystal Minstrels stappen op 10 juli 1967 uit de groep. Zij richten de First Edition op. In 1968 heeft deze groep een hit met Just Drop In. Hierna volgen nog hits als Ruby Don't Take Your Love to Town en Ruin James in 1969 en Something Burning in 1970. In 1973 gaat Kenny Rogers solo verder. We gaan ook nog even luisteren naar Just Drop In. Kenny Rogers met, ja, The First Edition.

Kenny Rogers en de First Edition met Just Dropped In. Ik had beter misschien de Ruby kunnen draaien. Maar ja, die kennen we allemaal, maar het is ook verkeerd. Leuk om platen die al heel oud zijn en eigenlijk nog nooit hebben gehoord in Nederland. Nee, maar in Amerika werd het dus wel een hit voor Kenny Rogers en de First Edition. We gaan naar 1965, want er een LP die werd speciaal voor de Amerikaanse markt uitgebracht. The Beatles 6, ja. En was er een paar andere platen die erop stonden als... voor de Europese markt, want de Europese markt was gewoon Beatles for Sale, die daar uitgebracht was. Maar in Amerika dus Beatle deel 6. En er staat een plaat op van, toen het tijd geschreven door Buddy Holly, Words of Love, in de uitvoering van The Beatles.

Words of Love van The Beatles, ja, Buddy Holly natuurlijk, het origineel. Eric Clapton laat op 10 juli 1968 weten dat Cream ermee stopt. Met de bassist Jack Bruce en drummer Ginger Baker heeft hij de afgelopen 2 jaar veel succes gehad. Er wordt een afscheidstournee gehouden. Het laatste concert is op 26 november 1968 in de Royal Albert Hall in Londen. In mei 2005 komt Cream weer bij elkaar voor enkele reunieconcerten en weer in de Royal Albert Hall in Londen. We gaan eruit met Cream, White Room.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm, vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Ja, welkom terug bij Tijdloos. En we begonnen met het koor van Bill en Gloria Gaynor. Waarin de hoofdrol van Festel Goodman, The Rock of Ages, oftewel de steen destijds. Ik vind het zo verschrikkelijk mooi plaat. Tenminste, ik vind Festel Goodman, ze leeft niet meer, maar die heeft zulke mooie platen gezongen. En gewoon gospelmuziek. En ik vind het heerlijk om s'avonds gewoon lekker een uur lang dan te luisteren naar het koor van Bill en Gloria Gaynor. En speciaal dus Festel Goodman. Geniet het, dat meen ik serieus. Dit was Rock of Ages. Ik vind het verschrikkelijk mooi plaat. Ja. We gaan verder met muziek die betrekking heeft op de datum van vandaag. We gaan naar 10 juli 1968. The Nice maakt vanaf 10 juli 1968 niet meer optreden in de Royal Albert Hall in Londen. Omdat zij tijdens hun show een Amerikaanse vlag verbranden. The Nice bestaat uit toetsenist Keith Emerson Lake Palmer, Lee Jackson en drummer Brian Davison. En ze hebben toch een plaat gemaakt die Amerika heet. We gaan luisteren naar The Nice met America.

Someone Loves You, Honey. Ja, van June Lutz en Prince Mohammed. En deze, die behaalt op 10 juli 1982 de eerste plaats in de Nederlandse top 40. De single is op 12 juni 1982 op 26 binnengekomen. Someone Loves You, Honey staat 6 weken aan de top. Het is de best verkochte single van over het jaar 1982 in Nederland. En Someone Loves You, Honey wordt begin jaren 70 geschreven door Don DeVaney. En we gaan naar een LP, ja, op 10 juli, door het hele jaar, 10 juli 1998 staat Bad van Michael Jackson, nummer 1, in Zwitserland. En 10 jaar later, op 2009, staat de collectie van Michael Jackson, 6 weken lang nummer 1 in Denemarken. Ik heb iets gekozen uit de collectie, Wanna Be Starting Something, hier is Michael Jackson.

Honky Tonk Woman van de Rolling Stones. En onder grote belangstelling wordt Brian Jones, de ex-gitarist van de Rolling Stones, op 10 juli 1969 begraven op het kerkhof van de parochiekerk in Cheltenham in het Engelse graafschap Gloucestershire. Naast zijn ouders, zijn zuster en zijn zoon Julian zijn de ex-gevriendinnen Linda Lawrence en Suki Porter hierbij aanwezig. Charlie Watts, Mick Taylor, Keith Richard en Bill Wyman van de Rolling Stones komen naar de begrafenis. Hun zanger Mick Jagger laat verstek gaan. Hij is in Australië voor filmopnamen. S'avonds worden in de Top of the Pops opnamen van de Rolling Stones uitgezonden waarin zij hun nieuwe single Honky Tonk Woman playbacken. Het is zomer, moet de platenmaatschappij van The Who hebben gedacht als op 10 juli 1970 Summertime Blues wordt uitgebracht. De Londense groep heeft deze cover van Eddie Cochran op 14 februari 1970 tijdens een optreden op de Universiteit van Leeds opgenomen. Summertime Blues van The Who komt op 8 augustus 1970 binnen in de Britse hitparade. Hij blijft op 38 stijgen, maar toch luistert naar The Who met Summertime Blues.

Goed, dat was Soma, het origineel van Peter Maffay. En natuurlijk in de uitvoering van Rob de Nijs. Maar die werd een jaar later uitgebracht. Ja. U2 geven op 10 en 11 juli 1987 twee concerten in de Kuip in Rotterdam. Behalve de eerste groep zijn er in totaal 96.000 bezoekers. Zien ze het voorprogramma in de voorprogramma De Pretenders en de Big Audio Dynamite en Tua Nua. Ja, dat zegt me helemaal niks. Ja, Pretenders dan wel en U2 natuurlijk. 1987, ja, ik ging naar België toe naar U2 in Front National. Ja, de eerste keer dat ik echt muziek hoorde van U2. En die dag erop heb ik gelijk naar de platenmaatschappij voorbij gegaan. Heb ik alle LP's gekocht die U2 toen de tijd. Of CD's, wat was het toen al? CD's was die U2 sindsdien of van tevoren had uitgebracht. With or Without You, 1987, U2.

You Are van Dolly Parton. En voor het eerst in meer dan 20 jaar begint Dolly Parton op 10 juli 2002 aan een Amerikaanse tournee. Het eerste live optreden is in New York en daarna volgend jaar Washington, Atlanta, New Orleans, Dallas, Denver, Las Vegas. Nou ja, eind augustus 2002 is de country zangeres weer thuis in Dollywood. Ja, we gaan naar nummer 1 op 10 juli 1965 van deze plaat. 12 weken nummer 1 in West-Duitsland. Nini Rosso met Il Silencio.

kwam samen met Wilma en op 10 juli 1971 kwam deze plaat nummer 1 in Nederlandse top 40. Zou het erg zijn, lieve opa? Ja. Hocus Pocus van Focus komt op 10 juli 1971 binnen op nummer 29 in de Nederlandse top 40. Deze opvolger van The House of the King, hun eerste hit in januari 1971. Hocus Pocus van Focus bereikt de 10e plaats. De single is afkomstig van het album Focus 2. Ook internationaal is deze single een groot succes. In Groot-Brittannië bereikt Hocus Pocus in februari 1973 de 20e plaats. In Billboard Top 100 bereikt de aangepaste Amerikaanse versie op 2 juni 1973 de 9e plaats in de Billboard Top 100. En Hocus Pocus is in Australië goed voor een 15e plaats. In West-Duitsland blijft de single van Focus op 18 juni 1973 op 45 steken. En Focus bestaat uit toetsenist Thijs van Leer, gitarist Jan Akkerman, drummer Pierre van der Linden en bassist Cyril Havermans. Hocus Pocus van Focus. MUZIEK.

0: Bobby Lewis met Tassen en Turnen. Op 10 juli 1961 stond deze nummer 1 in Amerika.
1: Dit programma is mede tot stand gekomen door platenkast.web-log.nl en vandaag in de muziek.nl.
0: Ja, zitten we op 3 lang. Tijdloos bij mijn eigen lokale omroep. Altburg, heel lekkere muziek uit in. Ja, heel veel jaren 60. Makkelijk zat. Maar houdt u van Nederlandse aardappelmuziek, dan zit u straks de komende 4 uur goed, want dan kunt u luisteren naar Dries Smit met de Hitsmits. En als u een paar wil vragen, bel gewoon 06-39-41-41-31. Dan krijgt u Dries of Henk aan de telefoon. En kunt u de plaat aanvragen die u graag wilt horen. Wat tijd als bedrijf ik binnen morgenmiddag weer tussen 5 en 8. En dan met de top 40 van 11 juli 1976. Hey, nog een hele fijne avond. Ik ga lekker voetballen kijken. Doei!

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Inmiddels 10 minuten na de klok van 8 uur hier op deze vrijdagavond. Een hele bijzondere goede avond. Mooie opname van Henk Wijngaard en ik moet nog jaren mee. Daarvoor nog een mooie van Rutger van Barneveld. En ik heb de zon zien zakken in de zee. Een hele bijzondere goede avond. U luistert mee naar de Hitsmith tot vannacht 12 uur. Oftewel eigenlijk ja, middernacht 12 uur. In ieder geval Willem Vlieger, bedankt voor de gebrachte uren. En ja, we hebben weer genoten vanavond. In ieder geval dus de Hitsmith 105.5 FM. Tot vanavond 12 uur zijn we dus bij u. Met Nederlandstalige muziek op verzoek. En omdat Dries vanavond helaas niet aanwezig kan zijn, hebben we een ander nummer. En het nummer luidt...

u vanavond meenemen met de heerlijke Nederlandstalige muziek. Zoals u dat van de Hitsmith gewend bent via 105.5 FM. De nummer 1 van de Zuiderzee. In ieder geval jouw verzoek dus welkom op 06 42 20 33 32. De Hitsmith momenteel gepresenteerd. Mijn naam is Edgar Kolkman. Bij u tot vanavond 12 uur live vanuit

En verzoek plaatsen dus op een ander nummer. 06 42 20 33 32. Een WhatsApp-bericht is genoeg. Wij gaan de platen erbij zoeken. Wij gaan ze voor u draaien. Zometeen als eerste een hele mooie plaat gaan we draaien van Marco Schuitenmaker en de Engelbewaarder. En als u af en toe een...

Zometeen, zoals gezegd, dus die mooie van mijn engelbewaarder. Verder gaan we even die leuke plaat draaien van Henk Benaar. En hou me nog een keertje vast. Geniet van het leven. 06 42 20 3.

Heerlijke plaatsen van Tineke, Willems en Mijn Verlangen. Hier in de Hitsmith, het programma De Hitsmith van de vrijdagavond. En ja, dat alles door op Blue FM 105.5. Tot vanavond in ieder geval heerlijke Nederlandstalige muziek te horen via Blue FM, zoals gezegd. Verzoekplaten via een ander nummer heeft te maken met het feit dat Dries verhinderd is vanavond. Jouw verzoek is welkom.

later een vraag. En wij gaan het draaien zometeen het volgende uur. Zometeen onderweg een andere taler in het programma De Hits met een mooie van BZN, oftewel de band zonder naam. A Matter of a Wonder, die gaan we zometeen draaien. Verder gaan we zometeen even een leuke plaat draaien voor de familie Schuin uit Hattem. Ook daar wordt geluisterd. Verzoekplaten dus op een ander nummer vanavond. De Hits met 105.5 FM live vanuit Oldenbroek. Via het nummer 06 42 20 33 32. Zometeen onderweg gaan we even een leuke plaat draaien. Het Hartje van Goud, die gaat voorbij komen. En een mooie van de Makkers en de Zomerzon. Maar zoals gezegd, eerst die hele mooie plaat van BZN.

Inmiddels al 10 juli van het jaar 2026, de Hitsmid. Het eerste uur van de Hitsmid op deze vrijdagavond. Heerlijke, koele temperaturen momenteel in Oldenbroek en omgeving. En ja, Elburg wordt er natuurlijk bij. 405.5 FM, de Hitsmid tot vanavond 12 uur. Heerlijke Nederlandstalige hits. En verzoekplaten, ze zijn welkom. Laat ze ons weten via de app of sms op 06 42 20 33 32 is het nummer voor vanavond. 06 42 20 33 32. Heeft alles te maken met het feit dat Dries momenteel vanavond met andere bezigheden druk is. Mijn naam is Edgar Kolkman, bij u tot vannacht 12 uur. Dat alles te luisteren op de Lou FM 105.5 FM. Draai de mooie opname van de makkers en verder de heikrekels. Zij kwamen voorbij met het hartje van goud. En een mooie plaat van de band zonder naam en die andere taler in het programma, de Hitsmid. Verder wordt er geluisterd vanuit Zwartebroek. Henny, zij luistert mee vanavond. Nou, in ieder geval gaan we zometeen voor ons een mooie plaat draaien, want dat moest gebeuren. Tevens gaan we voor Henny er een leuke plaat bij zoeken. We hebben weer een aantal platen klaargezet, waaronder de eerste een mooie plaat van Jantje Smit. Toen Jan nog Jantje was. En ik zing dit lied voor jou alleen. Die gaan we zometeen als eerste draaien. Wilt u ons programma De Hitsmid beïnvloeden? Laat het weten. App of sms op 06 42 20 33.

0: kanaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 9 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karmans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug, tweede uur van de Hitsmid op deze vrijdagavond. De 105.5 is helemaal Nederlandstalig. Met heel af en toe een uitschieter en heeft alles te maken met het verzoek of de aanvraag. We luisteren dus mee naar de Hitsmid op Loe FM 105.5.

105.5 FM. Jouw verzoeken, ze zijn welkom via 06 42 20 33 32. Laat weten dat u meeluistert. Dat zouden we leuk vinden op deze zaterdagavond. En zoals gezegd, Dries Smit heel erg druk met andere dingen. En in ieder geval, wij vervangen hem deze avond live vanuit Oldenbroek. Live vanuit de Arjenstraat. Zijn we dus bij u tot vannacht 12 uur bij u. En in ieder geval hebben we dus mooie Nederlandstalige muziek klaar staan. En heel af en toe een ander taler. En natuurlijk alle verzoeken die binnenkomen zijn natuurlijk van harte welkom. Wij gaan ze erbij zoeken en wij gaan ze voor u draaien. En dat alles dat gaan we doen dus op deze vrijdagavond.

praten dus. Laat ze ons weten via de app of sms op het nummer 06 42 20 33 32. Wij gaan de platen erbij zoeken. Wij gaan ze voor u draaien op deze vrijdagavond.

Zometeen gaan we even de plaat bezig en draaien. De Twilight, die gaan we draaien. Speciaal voor Mirelle. Dat aangeboden door je moeder. En namens ons Mirelle krijg je de plaat aangeboden. Die hele mooie van band Zonder Naam en Twilight. Dat was de plaat die jullie willen horen. Verder onderweg zometeen een plaat speciaal voor Frank en Henny uit Wezep. Dat aangeboden door Jan. Maar hier is dus die mooie van de band Zonder Naam.

Heerlijke mooie toegift. Ja, die laatste was natuurlijk van Colinda. Vijf minuten over de klok van 9:30. Alles bij de Hitsmid op deze vrijdagavond. 105.5 FM, Lou FM. In ieder geval verzoekplaten, ze zijn welkom. Laat ze ons weten via de app of sms op het nummer 06-42-20-33-32. De hoofd-dj van deze avond is helaas, heeft andere verplichtingen. Momenteel dus niet aanwezig in de studio. Daarom hebben we een overname van het programma en draaien we dus in ieder geval de goede muziek. Althans, dat proberen we. En hebben we dus een ander nummer. Zoals gezegd dus 06-42-20-33-32. En we zijn bij u tot vanavond 12 uur met de mooie Nederlandstalige muziek. Laat in ieder geval weten dat u meeluistert. Dat zouden we leuk vinden op Blue FM 105.5 FM. Zometeen onderweg in ieder geval nog een leuke plaat gaan we draaien voor Henny uit Zwartebroek en dochter Mirelle. En verder gaan we zometeen nog even een mooie plaat draaien. Speciaal voor de familie Schuin uit Hattem. Ook daar wordt geluisterd. En als eerste klaarstaan een hele mooie van de Sunstreams. Het geluk dat ik miste, die gaan we zometeen draaien. Althans, die gaat zometeen naar deze mooie instrumentale plaat voorbij komen. We gaan weer een aantal heerlijke hits achter elkaar zetten.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

draait van het Holland Duo donderdag de 7e. Verder hadden we nog een aantal platen, waaronder een mooie van Harte 10. En we draaiden die laatste een mooie plaat van Tineke Willems. En een wonder. Heeft u een verzoekplaat? Laat het ons weten via de app of sms op het nummer 06-42-20-33-32. Luister dus mee naar Lou FM 105.5 FM. Tot vanavond 12 uur de Hitsmid op jouw radio. In ieder geval, we gaan er even een aantal heerlijke platen bij zoeken. En die gaan we zometeen voor u draaien in dit uur. België tegen Spanje, oftewel Spanje tegen België. Momenteel 1-1. En in mijn beleving in ieder geval zijn er heel veel mensen die kijken naar de wedstrijd. En in ieder geval snap ik dat ook wel.

Momenteel 10:45 op de studioklok, terwijl het daglicht verdwijnt en de nachtintrede doet. In de gemeente Elburg zijn we dus bij u met de Hitsmid. Momenteel afkoelend in de gemeente.

0: zoekplaatsen. Nog even welkom op het nummer 06 42 20.
1: Jan Boskana. 33
0: 32. Mijn naam is Edgar Kolkman. Zometeen nog 1 uur bij u. En ja, dat heeft alles te maken met het feit dat de hoofd-DJ van de vrijdag andere zaken had te doen vanavond. Nou, in ieder geval, we hopen dat we het een beetje voor hem goed kunnen maken. Door in ieder geval leuke muziek te draaien. Verzoek laten dus. Laat ze weten. 06 42 20 33 32. En we gaan zometeen verder met die mooie plaat van Nicky. We hebben een mooie opname van René Kast en Samen Zeilen. En een leuke van Aukje Fijn met Groene Gras.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump, maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Perzische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Dan het weer. Eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zonnig, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

hele mooie plaat van Jan en Zwaan en ik zoek een meisje. 6 minuten na de klok van 11 op deze vrijdagavond, zo moet ik het zeggen. De vrijdagavond 10 juli van het jaar 2026. Nu luistert mee naar de Lou FM 105.5 FM, de Hitsmit. Een hele goede avond. Momenteel het laatste muzikale uur van de Hitsmit. Tot aan de klok van 12 zijn we dus bij u met heerlijke Nederlandstalige muziek. Dries, momenteel andere verplichtingen, dus ja...

Verder moest er een plaat gedraaid worden voor Julian. Wil je even de Warkende Helden draaien? Nou, die gaan we zometeen voorbij laten komen van de formatie Mooi Warm. Verder wordt geluisterd vanuit Hattem door Harold. Nou Harold, we gaan er even een aantal leuke nummers bij zetten. We hebben een mooi nummer erbij gezocht van Dora met Alles Gaat Voorbij. Die gaan we zometeen.

dan is dat alsof een stuk van jezelf doodgaat. Een klap in je gezicht, je bent woedend en radeloos. De wetenschap dat alles wat we doen eigenlijk niets is. Niets is van waarde, omdat alles voorbij gaat.

8 minuten voor de klok van 12. De hoogste tijd om afscheid te gaan nemen. U luisterde mee naar de Hitsmith hier op Lou FM 105.5 FM. Nou, in ieder geval mijn naam Edgar Kolkman bij u tot aan de klok van middernacht. Volgende week dan Driesmit weer terug op jouw radio 105.5 Lou FM. We gaan zometeen nog een afscheid nemen met één mooi vocaal nummer. Wat ons betreft in ieder geval volgende week vrijdag. Dan zijn we weer bij u terug om de klokslag 8 uur. En ook dan gaan we in ieder geval weer u meenemen met mooie Nederlandstalige muziek. En natuurlijk de super DJ, die zal dan vast en zeker weer terug zijn. Driesmit dus in ieder geval volgende week weer bij u terug op Lou FM 105.5. Wat ons betreft een heel fijn weekend. En geniet van de warmte.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

aan voor gevlogen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar een getuige. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.